0: onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam en wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht

Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Welleweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam en wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: ben Martin van der Boogaard. Op de Groene Kruisweg bij Heenvliet is vanmiddag een 33-jarige vrouw uit Heenvliet om het leven gekomen. Ze zat op de fiets toen ze op de oversteekplaats ter hoogte van de Wellenweg werd aangereden door de bus naar Hellevoetsluis. Eerder vanmiddag was er in Molenaarsgraaf ook een dodelijk ongeluk. Daar kwam een 14-jarige fietser uit Alblasserdam onder een vrachtwagen terecht. Dat ongeluk was op de Graafdijk West. Er is een verdachte opgepakt voor de brandstichting bij restaurant Tim Hong in Vlaardingen-Holi. Er werd op Oudejaarsdag een brandbom naar binnen gegooid. Het Chinese restaurant brandde helemaal af. De verdachte die nu is opgepakt is een jongen van 16 jaar uit Vlaardingen. En de politie zoekt nog een tweede verdachte en iemand die een filmpje van de brand heeft gemaakt. In het onderzoek naar grootschalige ecstasy- en ketaminehandel zijn hoge celstraffen geëist tegen 11 verdachten. Onder hen is een man van 48 jaar uit Rotterdam. Hij wordt gezien als de hoofdverdachte. Tegen hem is 12 jaar gevangenisstraf en een boete van €50.000 geëist. De drugsbende van de Rotterdammer wordt verantwoordelijk gehouden voor de export van ruim 2 miljoen ecstasy-tabletten naar Maleisië en ruim 300 kilo ketamine naar Taiwan. De synthetische drugs werden vervoerd in ladingen levende krabben. De politie heeft vorig jaar meer wapens van minderjarigen afgepakt. Het waren voornamelijk verboden steekwapens, maar ook vuurwapens of onderdelen daarvan. Er werd vorig jaar ook meer illegaal vuurwerk van minderjarigen in beslag genomen. Gisteren kwamen cijfers naar buiten over het aantal tieners die betrokken zijn bij zware misdrijven, zoals doodslag of het plegen van aanslagen met explosieven. En ook daar is een toename te zien. En dan het weer. In de loop van de avond regen in onze regio, maar vannacht wordt het weer droog. Morgen eerst wat zon, later buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Het blijft morgen met hooguit 13 graden, fris voor de tijd van het jaar. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7.

0: 6 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen te plaatsen kwamen rond 1:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelweer in het glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. De meeste geweld gebruikt de agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 7 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen ter plaatse kwamen rond 2:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelwerend glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. De meeste geweld gebruikt de agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycot. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het wordt morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat een hele lange file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam door een ongeluk bij Roelof Arendsveen. Meerdere rijstroken zijn dicht. Vanuit Den Haag kun je beter omrijden via Wassenaar richting Amsterdam over de N44 en de A44. Op de N44 is het al wel wat drukker. Van Den Haag naar Wassenaar heb je bij Wassenaar 10 minuten oponthoud. En verderop sta je bij de afrit Noordwijkerhout richting Amsterdam ook bijna 10 minuten vast. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga

Daming van de ANWB. Het verkeer staat vanmorgen helemaal vast op de A4... na een ongeluk richting Amsterdam bij Roelof Arendsveen. Daar zijn twee rijstroken dicht en de vertraging is meer dan een uur vanaf Leidschendam. Omrijden kan richting Amsterdam via de A44 onder meer, via Wassenaar. Het is wel extra druk daar, van Den Haag naar Amsterdam, want je hebt een kwartier vertraging tussen Wassenaar en Kaagdorp. Verder rijdt het langzaam op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom tussen Woubrugge en de afrit Nieuwveen. Daar moet je rekening houden met 10 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: mijn ogen dicht. Ik dans mijn ogen dicht.
1: Drechtstad FM, jouw stad, jouw radio.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen te plaatsen kwamen rond 2:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelweer in het glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. De meeste geweld gebruikt de agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het op morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land leveren de meeste files 5 à 10 minuten vertraging op. De A4 naar Amsterdam is weer vrij na een ongeluk. Maar tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp heb je nog wel een kwartier vertraging. Het is ook nog druk op de A44 van Den Haag naar Amsterdam tussen Wassenaar en Kaagdorp. Ook daar heb je nog een kwartier tijdverlies. En op de A20 naar Gouda rijdt het langzaam tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is daar bijna een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Bianca Damink van de ANWB. De meeste files leveren 5 à 10 minuten vertraging op, maar de A20 naar Gouda is een uitschieter, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is dicht en je kunt er alleen via de vluchtstrook langs, dus de vertraging loopt snel op. Het is nu meer dan een uur en er staat file vanaf knooppunt Terbrechtseplein. Ook het verkeer kan beter omrijden via Den Haag, over de A16, de A4 en dan de A12 richting Gouda. De andere kant op de A20 naar Hoek van Holland, sta je bij knooppunt Gouwen ook zo'n 10 minuten in de file. En verder is het vooral druk richting Amsterdam. Aan de zuidkant van Amsterdam zijn werkzaamheden. Die veroorzaken nu op de A4 een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Good evening, ladies and gentlemen. Here's a little number I tossed off recently in the Caribbean. Isn't it awfully nice to have a penis? Isn't it frightfully good to have a dong? It's swell to have a stiffy, it's divine to own a dick. From the tiniest little tadger to the world's biggest prick. So three cheers for your Willie or John Thomas. Hooray for your one-eyed trousers.
1: Jouw stad, jouw radio. Randstad FM. Met het nieuws van 9 uur.
2: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. In Rotterdam-West is vannacht een tankstation aan de Tjalklaan overvallen. Volgens mensen te plaatsen kwamen rond 1:30 mensen de zaak binnen met een vuurwapen. Daarbij zou ook een wapen zijn gericht op een medewerker die aanwezig was. Die stond achter kogelweer in het glas, maar gaf toch geld mee. Het onderzoek van de politie naar de overval aan de Tjalklaan is nog niet afgerond. De renovatie van Museum Boijmans van Beuningen zou wel eens een stuk duurder kunnen uitvallen. Voor de verbouwing hebben zich minder partijen gemeld. Daardoor is er minder sprake van marktwerking en ligt de prijs mogelijk een stuk hoger. In een rapport schrijft wethouder Simons dat er sprake is van een gespannen marktsituatie. Er zijn heel veel grote klussen beschikbaar. En daardoor zijn aannemers wat terughoudend. Zeker voor ingewikkelde klussen als die voor het Rotterdamse Museum. Wat dat betekent voor het kostenplaatje voor het Rotterdamse Museum is nog niet duidelijk. Ook voor de werkzaamheden in het museumpark is nog geen complete dekking gevonden. Toch geeft wethouder Simons aan dat bijna alle lichten op groen staan voor de verbouwing. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 gevallen van geweld. Dat zijn er 2.000 meer dan het jaar ervoor. Ook is het een kwart meer dan in 2022. De politie heeft geen duidelijke verklaring voor die stijging, maar ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. De politie wijst op demonstraties waar steeds vaker groepen op afkomen die uit zijn op railschoppen. De meeste geweld gebruikt de agenten bij aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Het vuurwapen wordt steeds minder vaak gebruikt. Israël en België hebben zich geplaatst voor de finale van het Eurovisie Songfestival. Ze hoorden bij de 10 landen die in de eerste halve finale genoeg stemmen kregen. Ook favorieten als Finland en Griekenland gaan door naar de finale komende zaterdag. Tijdens het optreden van de Israëlische Noam Betan was de leus Free Free Palestine zacht te horen vanuit het publiek. Ook werd er met Palestijnse vlaggen gezwaaid. De beveiliging heeft een paar actievoerders de zaal uitgezet. Vanwege de deelname van Israël is er dit jaar geen Nederlandse inzending. Ook 4 andere landen hebben het festival geboycott. De andere halve finale is morgen. Het weer. De dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen flinke buien tot ontwikkeling. Er kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag is het sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. Tot 13 graden vandaag. Ook vanavond en vannacht buien, soms met veel regen en kans op onweer. Morgen, vooral in de ochtend, nog wat buien. Die trekken later op de dag weg. Dan wordt het wel ietsjes beter daarna met wat opklaringen en het tot morgen 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. De meeste files veroorzaken een paar minuten vertraging, maar op de A20 staat het helemaal vast van Hoek van Holland naar Gouda, want bij Moordrecht is een ongeluk gebeurd met 3 auto's. De rijbaan is dicht. Omrijden kan via Den Haag over de A16, de A4 en dan over de A12 naar Gouda. Rijkswaterstaat verwacht de weg wel elk moment vrij te geven. De andere kant op, naar Hoek van Holland, heb je tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel ook een kwartiertijdverlies. Op de N11 is het heel druk. Van Leiden naar Bodegraven voor de aansluiting met de A12 kost je 20 minuten extra daar. En op de A4 naar Amsterdam heb je ruim 20 minuten op onthoud voor knooppunt De Hoek. Dat heeft te maken met de werkzaamheden daar. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel ja.

0: deker.nl.
1: Ja, zeker.
0: D voor Deker.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

Bianca Damink van de ANWB. In het westen van het land staan nog een paar files. Op de A4 naar Amsterdam is het aansluiten voor knooppunt De Hoek door werkzaamheden daar. De vertraging is een kwartier. En op de A20 naar Gouda heb je 5 minuten oponthoud bij Moordrecht. De weg is daar wel helemaal vrij na een ongeluk. En op de N209 van Rotterdam naar Hazerswoude sta je nog 5 minuten in de file bij Bleiswijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: datum aan met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een ongeluk bij Moordrecht is vanmorgen een lange file ontstaan op de A20 richting Gouda. Het verkeer is omgeleid via de op- en afrit, meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Er reden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal in zuidelijke richting door een storing in de spoortunnel, meldt ProRail. Vannacht waren er werkzaamheden aan het spoor. Daarna bleek dus dat er een storing zat in het systeem van de Willemspoortunnel. Of die werkzaamheden de storing hebben veroorzaakt is niet bekend. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda of van Rotterdam naar Dordrecht. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. Twee overvallers kwamen iets voor 2 uur vannacht de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich en liet dat vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer het glas. Hij heeft een geldbedrag aan de overvallers meegegeven die er daarna vandoor gingen. Er is nog niemand aangehouden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar alsnog 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van het Internationaal Onderzoeksinstituut. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen Russisch gas zoveel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is moeilijk vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar aardgas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van het jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 LNG-tankers uit de VS en 6 uit Rusland aan. Het weer, de dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. En het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
5: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en

Het is maar net hoe je het verband legt natuurlijk. Maar Erik die heeft dit nummer speciaal uitgekozen omdat er een zuster in voortkwam. Plus het is natuurlijk vandaag de dag van de verpleging. Die worden aan alle kanten wordt dat in het zonnetje gezet. En ja, we gaan dadelijk ook een zuster in het zonnetje zetten. Want ja, zuster, nee, zuster, niet

0: Zuster Livia is hier zelf.
1: Jouw stad.

0: trots op Papendrecht.
1: 17 duifjes. Ook, het lijkt me eigenlijk wel leuk om dan 17 duifjes te zien vliegen in Theater de Willem. Nee, ik geloof niet dat ze daar zo heel blij mee zijn bij Theater de Willem zelf. Dus nee, dat gaan we maar niet doen. Ja, ik zei het al, theatergroep Het Masker speelt in juni 20 en 21 juni om precies te zijn in ons eigen theater, Theater de Willem. Ja, zuster, nee, zuster. En hier zitten drie leden en spelers van theatergroep Het Masker tegenover me. En dan begin ik eigenlijk van links naar rechts. In ieder geval welkom alle drie.
2: Dank je wel.
1: Alsjeblieft. En ja, stel je even voor, wie ben je en wat doe je bij theatergroep Het Masker?
2: Nou, dan zal ik beginnen. Mijn naam is Lonneke de Raad. Ik ben al, denk ik, 20 jaar verbonden aan Het Masker. Eerst als grimeuze. Mm-hmm. En toen ben ik toch heel erg verknocht geraakt aan de groep, aan de familie. Zoals we het liefkozend soms noemen. De leuke groep mensen die op een gegeven moment gingen vragen, kom nou spelen. En dat heb ik rond de coronatijd ben ik begonnen. En dit is nu het vierde stuk alweer dat ik meespeel.
1: Oké. En wat maakte dat je uiteindelijk toch overstag bent gegaan om mee te spelen?
2: Nou, ik denk dat het een beetje in me zit. Ik ben al 15 jaar juf op een basisschool. Creativiteit zit in me. En ik vond het bij elke voorstelling. Ik was bij Anne Frank tot tranen geroerd. Ik heb alles gekeken wat ik ook grimeerde. Ik heb het gewoon langzaamaan binnen laten komen. En toen ben ik gewoon maar begonnen. En ik geniet er elke maandagavond weer van.
1: Ja, want jouw eerste rol, dat kan ik me namelijk nog wel herinneren. Jouw eerste rol was eigenlijk jezelf, want je was grimeuze op het podium.
2: Ja, dat klopt. En dat was heel grappig. En zo ben ik erin gerold.
1: Ja. En nu speel je volgens mij een behoorlijke rol.
2: Ik mag zuster Clivia spelen.
1: Zuster Clivia.

0: Dat zijn behoorlijk grote voeten waar je in stapt.
1: Behoorlijk grote voeten, maar zulke leuke voeten.
0: Ja, ja. Geweldig.
1: Je moet maar eens komen kijken.
0: Ja, ja. Dat moeten de mensen zeker komen doen dadelijk in Theater de Willem.
1: Ja.
0: Tenminste, ik neem aan dat er nog kaartjes zijn.
1: Ja, er zijn nog een paar kaarten.
0: Kijk, dus het gaat hard.
1: Het gaat hard, gelukkig, ja.
0: Ja, leuk. We praten zo met jou verder. De heer tussen de twee vrouwen in.
2: Ja, nou, goedenavond. Ik ben Wim Huisman. Ik ben nu bijna 12 jaar lid van het masker. Ik ben 12 jaar geleden hier in de buurt komen wonen. En ik zocht een nieuwe uitdaging, een leuke hobby. En ik las iets in de krant van toneel. En ik dacht, nou, dat lijkt me leuk. En dat was ook hartstikke leuk. En het is nog steeds hartstikke leuk. Ik ben ook nog een tijdje voorzitter geweest van het masker. Want de man die hier schuin tegenover me zit, Erik, was mijn voorganger.
0: Ja.
2: En die deed een stapje achteruit. En toen vroegen ze een nieuwe voorzitter. En alle leden deden een stapje achteruit. En ik was ook. En ik bleef staan. Dus ja, ik werd automatisch voorzitter. Ja. Dat heb ik 8 jaar met liefde gedaan. Dat vond ik hartstikke leuk.
0: Ja. Ja.
2: En alleen weer tijd voor een nieuwe. En Jeroen heeft dat vol verf overgenomen. En die doet het hartstikke goed.
0: Oh, top. Maar je bent gewoon wel verbonden gebleven met
2: zeker,
0: het masker.
2: Zeker, ja. Ja.
0: Ja. Een van de weinige heren?
2: We zijn nu met 5 mannen, dus dat valt ontzettend mee.
0: Ja, dat valt zeker nog mee. Want ik kan me nog herinneren dat we er volgens mij met 2 hadden of zo.
2: Ik ben een keer als enige geweest.
0: Ja, ook dat nog. Ja.
2: Bij mijn eerste voorstelling, de mamamonologen was dat 12 jaar geleden. Ook heel leuk, daar was jij trouwens ook bij.
0: Ja. Ja.
2: En toen was ik het enige. Nee, maar Gijs deed er ook
0: nog
2: mee.
0: Gijs deed nog mee, ja.
2: Ja, dat klopt. Dat was Gijs de laatste voorstelling en mijn eerste.
0: Ja. Ja, een leuk idee. En vind je het niet aan de ene kant jammer dat je niet meer de enige heer bent? Of vind je het wel fijn?
2: Nou, ik voel me over het algemeen als een visje het water tussen alle vrouwen. Maar als er meerdere mannen bij zijn, vind ik het ook heel leuk hoor.
0: Ja, maar, toch wel.
2: Maar de vrouwen hebben nog steeds de overhand.
0: Ja, dat,
2: in aantal nog.
0: Ja, kijk. en dan rechts van jou, Wim. Zit ook weer een oude bekende eigenlijk, die we al vaker op de radio gehoord hebben bij andere programma's. Nou, stel je maar even voor.
3: Nou, ik ben Sandra de Bruin. Ik ben nu ondertussen met een tussenpauze 14 jaar, denk ik, ongeveer het masker volgend en lid. En dus heel eventjes niet lid en nou weer wel lid. En als je heel goed luistert, kan je mij nog van een paar jaar geleden herkennen bij Sidekick van Erik.
0: Ja, bij Back to the Roots.
3: Back to the Roots.
0: Ja, de eerste Sandra, zeg maar.
3: Ik was de eerste Sandra. Ja, we hebben het voor Erik makkelijk gehouden.
0: Ja, anders wordt het zo moeilijk, hè, dan... Ja. Dus het is bij Sandra gebleven.
3: Het is gewoon bij Sandra gebleven.
0: Inderdaad. Je hebt even een tussenpauze gehad. Eigenlijk voornamelijk om kindjes te maken.
3: Ja, om kindjes
0: en te baren.
3: Ja.
0: Was dat moeilijk te combineren? Of had je gewoon zoiets van, ik doe gewoon even puur alleen met de kinderen bezig zijn?
3: Nou, bij mij is nooit alleen iets doen. Dat is een beetje het probleem. Het werd iets te veel.
0: Ja.
3: Dus ik moest toen op dat moment even keuzes maken. En op dat moment koos ik even niet voor het masker. En toen denk ik nu een jaar of 4, 5 jaar geleden dacht ik, begon het toch wel weer te kriebelen. En ik stuurde Astrid een berichtje van, joh, zou ik nog eens een keer mogen kijken?
0: Ja.
3: En ja, toen is het weer overgeslagen en nooit meer weggegaan toen.
0: Wim, jij als oud-voorzitter.
2: Ja.
0: De mensen die eigenlijk verbonden zijn bij het masker, die ooit spelen bij het masker, 9 van de 10, nou 99%, laten we het daarbij houden, blijven gewoon jaren hangen. Hè? Wat is daar de... Ja, wat is het geheim?
2: Nou, het is geen geheim. en er is eigenlijk maar één reden voor, het is gezelligheid.
0: Ja.
2: Ja, en in al die jaren is er ook nog nooit één onvertogen woord gevallen. Dat is het eerste wat mij vooral opviel.
0: Mm-hmm.
2: En het is altijd leuk en gezellig. En er gebeuren nooit vervelende dingen.
0: Nee.
2: Dus dat is denk ik de kracht van het masker.
0: Ja. Ja, want het is meer een vriendengroep eigenlijk. Hè?
1: Ja, wat ik al zei. Ja, het is familie. Een soort familiegevoel.
0: Ja.
1: Iedereen, we zijn een afspiegeling van de maatschappij. En iedereen tolereert elkaar. En we hebben goede koffie. Die zegt Wim altijd.
0: Ja.
3: En een goede kachel, hè, Wim?
1: Ja.
2: En een goede kachel, ja. Ik heb het graag warm.
1: Maar we zitten uit alle lagen van de bevolking bij elkaar. En we hebben één gemene deler. En dat is de ontspanning vinden in het lachen.
0: Ja.
1: En de humor. En dan mag iedereen zijn wie die is.
0: Ja.
3: Ik denk dat de kracht van de groep is dat we met elkaar lachen. We lachen elkaar niet uit, maar we lachen wel om elkaar. Maar vooral ook als er een keer wat nare momenten mensen zijn bij iemand in het privéleven overlijden, dan zijn we er ook.
0: Ja. Ja.
3: En dan is het echt niet met heel de groep dat we meteen opkomen draven, maar er zijn altijd wel een paar die dan gaan. Of nou ja, ook met verjaardagen zijn altijd wel een paar die gaan.
0: Ja.
3: Dus het is heel close. En als even eentje niet lekker in zijn vel zit van, joh, kom op.
0: Ja.
3: We gaan er gewoon met z'n allen voor. En dat is echt iets van wat een masker...
1: Close en niet klef.
0: Ja.
3: Soms wel klef.
0: Ja, want ik kan me zelfs herinneren bij jouw bruiloft, ja. Sandra, dat er gewoon maskerianen aanwezig waren.
3: Zeker, ja. Er waren best wel veel maskerianen toen aanwezig.
0: Nee, maar dat typeert wel de groep inderdaad. De leeftijd... Wat zit er een groot verschil in? Of?
3: Wim?
2: Nou, ik ben op 1 na de oudste. Vera, die is nog 1 jaartje ouder dan ik. Ik ben 67 en Vera is misschien nog 67. Of net 68, dat kan.
0: Mm-hmm.
2: En de jongste, Mathilde, die is 26, denk ik. Ja, en alles wat er nog tussen zit, hè, dat varieert enorm. Dus die... ik ben een van de oudsten, maar ik voel me zeker niet de oudste tussen die groep.
0: Kijk,
2: ik denk dat je ook wel weer een stukje jonger maakt.
0: Ja.
4: En met
0: ja.
4: hoeveel zijn jullie in totaal?
2: Zeg je?
4: Met hoeveel zijn jullie in totaal? Durf je dat op te noemen?
2: Qua spelers zijn we 20. Nu met 18, geloof ik, met dit stuk.
4: Dat is best een flinke groep.
2: Ja, dat is groot, ja.
4: En dan ook met een best wel breed scala aan leeftijden.
2: Ja.
4: Dat is echt super tof.
0: En dan ben je met zo'n grote groep. Ja, zuster, nee, zuster is dan wel een productie waar je zoveel mensen kwijt kunt. Maar ja, kunnen daar nog meer mensen bij? Of is dat vanwege het niet-verloop dat er nog heel veel mensen...
2: Nou, ik denk als je kijkt landelijk, dat er heel veel theatergroepen of toneelverenigingen heel jaloers zijn op ons. Mm-hmm. Want ik weet zeker dat er een hoop zijn die zitten te springen om nieuwe leden.
0: Ja.
2: En wij hebben al een aantal jaren ledenstop.
0: Echt een ledenstop?
2: Ja, want we zitten nu op 18 en Leonie, 19, die speelt af en toe ook nog een klein rolletje. Dus ja, meer kunnen we er echt niet kwijt eigenlijk. Nee. Want dan wordt het bijna onmogelijk om een nieuw leuk stuk te vinden.
0: Ja, waar iedereen mee kan doen.
2: Ja, precies.
4: Juist. Want en we hebben zelf een wachtlijst.
0: Oké, zelfs een wachtlijst. Nou, dat is dan inderdaad in de gelukkige bijkomstigheid.
2: Ja, inderdaad.
0: Als je het dan over, zeg maar even afgerond 20 personen hebt, dan hebben jullie ook nog eens de gelukkige bijkomstigheid met 5 heren, dat een kwart man is.
1: Ja.
0: Maakt dat de keuze van het zoeken naar een stuk makkelijker of moeilijker?
1: Nou, het is fijner als je gemengd kunt spelen. Want het is heel vaak heel leuk dat het elkaar in evenwicht houdt.
0: Ja.
1: Om als vrouw een mannenrol te spelen, dat hadden wij nu ook in dit stuk.
0: Mm-hmm.
1: Dan schrijven we dat toch naar een vrouw. Want het is gewoon veel fijner.
0: Ja.
1: Dus dat is ook altijd mogelijk. Maar het is in het spel veel fijner als je een man ertussen hebt. En andersom denk ik, voor de mannen is het leuk dat wij als vrouwen er dan ook tussen zijn. Ja, het is een mooie mengelmoes. Ja,
2: absoluut.
1: Beter voor de stukken.
2: Ja. Ja.
0: En gebeurt het ook wel eens dat jullie stukken spelen waar maar de helft kan spelen?
3: Nou ja, die keuze die is ons wel gegeven op een deur van ja, we zijn best met veel spelers.
0: Ja.
3: Hoe ga je we? En toen hebben we eigenlijk vrij unaniem gekozen van ja, we spelen met z'n allen of we spelen niet.
0: Okay.
3: Dat was eigenlijk ook wel weer het gevoel van masker. Of we gaan met z'n allen op of we gaan eigenlijk, niet op gaan we niet. Maar het idee van ja, we willen gewoon met z'n allen op het toneel staan op zo'n moment.
0: Dus... Ja, dat is echt wel gewoon het familiaire gevoel dat je geen twee groepjes krijgt.
3: Nee.
0: Ja.
1: Precies.
2: Ja. We zoeken ook echt wel naar een stuk die aansluiten bij het ledenaantal.
0: Ja, nou, leuk.
2: Ja.
0: Ook heel gevarieerd is bij het masker. Op welke avond jullie oefenen? Op maandagavond, hè?
2: Maandagavond.
1: Ja. Maandagavond.
0: En hoe komen jullie bij de keuze van een stuk?
1: Nou, er zijn er een aantal van ons die scripts lezen.
0: Mm-hmm.
1: En met elkaar overleggen. En een beetje gaan uitwisselen wat ze ervan vinden en of ze dat wat zien. En als zij er dan uit zijn, dan leggen ze dat stuk voor aan de rest van de leden. En dan kijken we er met elkaar naar.
0: Okay.
1: Gaan we het lezen met elkaar. En als we dan met elkaar het hebben gelezen, dan, dan ga je er nog eens een nachtje over slapen. En dan komt er vanzelf van alles in de app.
0: Ja, want dat zou best een drukke appgroep zijn dan.
1: We hebben er zelfs meerdere.
2: Die is heel druk.
3: We hebben nu een soort community van het masker. En die is onderverdeeld in 7 andere groepen. Dus.
0: Oké, dus elk stukje heeft weer een eigen groepje. Ja. Zeg maar.
1: Ja. Beter voor de communicatie.
0: Ja, want jullie doen alles zelf, hè? Ja.
1: Alles. Het is echt fantastisch. Nou. Ja.
0: Dadelijk gaan we eventjes verder over het stuk natuurlijk. Want daar gaat het eigenlijk om. Ja. En zeker als er een ledenstop is, dan hoef ik ook geen oproep te doen voor leden. Want er is een ledenstop. Dus,
2: ja,
0: er
2: is een wachtlijst van 7 personen, geloof ik. Dus,
0: maar hand- en spandiensten, staan jullie daar wel om te springen of ook niet? Vertwijfeling.
1: Er is altijd ruimte voor overleg. Ja.
0: Een hele goeie. Dadelijk natuurlijk wat meer over ja zuster, nee zuster.
5: Cora Vastenau.

0: Trots op Papendrecht.
1: Ja, en ik zit nog steeds met de drie leden van het masker. Ja, dat zijn er niet drie. Het zijn er 18 of zeg maar 20. Maar er waren er drie uitverkoren om hier in de studio te mogen zitten. We zeiden het al. De linkse van mij, Lonneke. Jij speelt zuster Clivia.
2: Ja.
1: Hoe was dat om te horen dat jij zuster Clivia mocht gaan spelen?
2: Nou, het was heel bijzonder, want ik ben juf. Ik sta voor de klas en ik kreeg het appje binnen. En ik verschoot van kleur. Ik ben gaan zitten. Ik zeg, jongens, ik moet even bijkomen. De juf wordt zuster. En dat moest ik natuurlijk uitleggen. En ik verschoot van kleur. Ja. En het moest echt even landen. Ik heb op een tweede... Ja, ik had het stuk al gelezen. Ik ben het weer gaan lezen. En ik snapte waarom de regisseur het me gunde. Eerst niet. Maar zij heeft gezegd... Lon, het past echt bij jou. En ik wil heel graag dat jij het doet. En ja, toen ben ik er vol voor gegaan. Ja. En ik vind het heerlijk.
1: Ja, het is een grote rol.
2: Ja, het is een knijter van een rol.
1: Ja. Een hoop tekst leren.
2: Ja.
1: Hoe doe je dat?
2: Nou, dagelijks.
1: Dagelijks?
2: Geef ik heel eerlijk toe. Ja. Ja. Ik heb hem helemaal ingesproken. Mm-hmm. Ik denk dat mijn hond de tekst ook kent. mensen die mij zien lopen met de hond denken dat ik niet goed ben. Maar zo, dagelijks. Veel zingen. Mm-hmm. Ik merk dat ik, doordat ik nu dagelijks zing... dat dat ook makkelijker gaat.
1: Ja.
2: En Astrid had een cursus gedownload om te leren zingen. Mm-hmm. En dat zijn hele handige dingen om er wel bewust mee om te gaan. Dat het is wel een instrument.
1: Ja.
2: Dus zo zijn we eigenlijk onszelf aan het verbreden in dat wat we al deden.
1: Mm-hmm.
2: Ja, je kan iets heel leuk vinden, maar je wilt ook graag goed gaan doen.
1: Ja, ja. Ja.
2: Dus,
1: dat snap ik.
2: Ja.
1: Ja, want het is echt een musical. Want jullie gaan ook echt de liedjes zelf zingen.
2: Ja.
1: Ja, hoe is dat voor jou, Wim?
3: Nou, ik om gelijk met de deur in huis te vallen. Ik kan totaal niet zingen. Maar ik doe het wel en ik vind het hartstikke leuk.
1: Ja.
3: Dit is nu het derde stuk waarbij ik zing.
1: Mm-hmm.
3: En voor mijn gevoel zing ik zo vals als een kraai. En de eerste keer dat ik gezongen had in een vorig stuk... zeide mijn zoon al van pa, niet doen. Dus dat was voor mij een goede aanleiding om juist door te gaan. Want als ze dat zeggen, ja, niet doen, dan gaan we juist door natuurlijk.
1: Ja, ja.
3: En zingen is zo leuk.
1: Ja.
3: En ik zing nu drie liedjes. Nou, onder andere één liedje met zuster Clivia. In een rijtuigje.
1: Ja. Ja,
3: dat is gewoon hartstikke leuk.
2: Hartstikke leuk.
3: Ik denk dat we met dat betreft ook een klik hebben. Je kan het ook zien. Ik denk dat er plezier ervan afstraalt. En dat is toch waar het om gaat uiteindelijk.
1: Zeker. Zeker met dit stuk ook.
3: Ja. En ik mag zelfs nog een solo zingen. Dat was wel even een hoge dingetje. Drempel die ik over moest. Maar ik doe het. En of het nou goed of niet goed klinkt, het maakt mij niet uit. Ik vind het leuk.
1: Ja. En welke rol speel jij?
3: Nou ja, dat was geen verrassing. Opa.
1: Opa.
3: Opa.
1: Opa. Ben je in het echte leven ook opa?
3: Jazeker. Ik ben opa van vijf hartstikke leuke en lieve kleinkinderen.
1: Kijk.
3: En is het op mijn lijf geschreven? Ik weet het niet. Maar het is een andere opa die ik denk ik in het dagelijkse leven ben. Gelukkig maar.
1: Ja, toch wel. En, maar heb je er wat aan gehad dat je in het echte leven opa bent? Dat je dat meeneemt in het stuk? Of
3: Nee, totaal niet. Nee, dat heeft er echt totaal niks mee te maken. Dat er helemaal los van.
1: Wat is dan een groot verschil? Is deze opa niet zo lief of zo in het stuk?
3: Nou, ik denk dat ik in het dagelijkse leven iets...
1: liever ben.
3: Ik denk dat de opa een stuk best wel een aardige opa is.
1: Toch wel?
3: Ja, dat denk ik wel. Maar
2: jullie zijn wel allebei met pensioen.
3: Ja, dat wel, ja. Dat wel. Ik denk dat de opa die ik speel wat ouder is dan die ik in het dagelijks leven ben.
1: Oké. Kijk. Ja. Ja, je bent gewoon jong van geest en leden.
3: Dat hou ik mezelf ook wel eens voor de gek. Ja, dat klopt.
1: Maar je zegt het zelf al, het plezier wat jullie met elkaar hebben, dat spat er vanaf.
3: Ja, altijd. Altijd. Kijk, we spelen natuurlijk naar een doel toe.
1: Mm-hmm.
3: Maar het doel is dan niet per se hetgeen waar je het voor doet. De weg ernaartoe is minstens zo leuk.
1: Ja.
3: En dat is hetgeen wat het zo leuk maakt. Want het is, elke maandag is het plezier en lachen. En je maakt fouten en je lacht erom. En het gaat serieus. En dan... Het is altijd gezellig.
1: Ja.
3: En dat is gewoon, maar ja, wat we al eerder ook al zeiden, dat is de kracht van het masker.
1: Ja.
3: Absoluut.
1: Ja, dat is dan ook de reden waarvoor de leden blijven.
2: Terugkomen.
1: Sandra, of terugkomen. Sandra, wat speel jij?
2: Ja, ik speel eigenlijk twee rollen. Mm-hmm. Hoewel de een niet echt een rol is. Ik ben onderdeel van het ensemble. Dat houdt in dat ik aanvullende zangstukken doe in het stuk, of aanvullende dansjes in het stuk doe. Mm-hmm. En ik speel Dirkje. In het origineel was dat eigenlijk Dirk. Dus dat hebben we omgebogen naar een vrouw.
1: Ja.
2: En dat is eigenlijk het maatje van Gerrit. En in het stuk woont ze op dit moment eigenlijk bij opa.
1: Okay.
2: In. Omdat, zo. Dus,
1: en, ah, leuk.
2: Ja, het is een kleine rol met een hele grote uitdaging.
1: En wat is die uitdaging?
2: Mijn solo-nummer samen met Lonneke en Jeroen.
1: Okay. Met
2: Gerrit en zus Clivia. Want eigenlijk moet ik Grieks zingen, wat geen Grieks is.
1: Okay. Stroeivloei.
2: Ja.
1: want het masker heeft toch al eens een keer Ja, zuster, nee, zuster gespeeld?
2: Klopt. In 2013 hebben wij het ook al een keer gespeeld. Toen stond ik ook op de planken in Ja, zuster, nee, zuster.
1: Okay.
2: Maar ik heb nu een totaal andere rol. Mm-hmm. Dus voor mij wel een nieuwe uitdaging. En ik denk zeker ook het stuk is in die zin echt... Tuurlijk, je hebt het verhaal, daar kan je niet omheen.
1: Nee.
2: De basis van het rusthuis. Maar hoe het nu neer wordt gezet, is weer toch anders. En het gaat ook wel weer iets met de tijd mee.
1: Mm-hmm. Okay.
2: Dus ja.
1: Dat is wel leuk.
2: Ja.
1: En je zegt het ensemble.
2: Ja.
1: Doe je dat alleen? Of zijn er meer?
2: Nou, we hebben eigenlijk, misschien... Ja, we hebben eigenlijk twee groepen ensembles. Ja. De Trudy's, die nemen echt de zang en de dans op zich.
1: Ja.
2: En het ensemble is echt meer een beetje het aanvullende stuk. Om ook de Trudy's te ondersteunen. En soms ook kleine solo stukjes in zang te doen.
1: Okay.
2: Ik denk dat ik het zo wel een beetje goed omschrijf.
0: Nou, het is een musical. We zijn echt buiten de stukjes toneel die we spelen... met z'n allen aan het zingen en dansen.
1: Ja.
0: Er is heel veel te zien op het toneel.
1: Mm-hmm.
0: Dus bijna iedereen doet dan mee in al die tussenstukjes. Dat maakt het heel erg aantrekkelijk om naar te kijken.
1: Ja.
3: En met nadruk op bijna, want dat was een van de eisen die ik stelde toen we, voor dit stuk kozen. Ik zei, ik ga echt niet dansen.
1: Nee?
3: Nee, dat voelt voor mij zo slecht. Ik kan het niet, het ziet er niet uit. Het voelt niet goed, dus het is voor het stuk... en ook voor de mensen die komen kijken, echt beter... als ik niet dans.
1: Okay.
2: En raad is, maar, je gaat niet dansen.
3: Dus ik dans niet.
1: Nee, je bent gewoon je bent opa, dus...
3: Het was ook een heel goed excuus inderdaad om niet mee te hoeven dansen.
1: Ja. Maar je hebt je andere kwaliteiten.
3: Zang.
1: Je zei ook, ik wou net zeggen, hebt ook gezegd... dat je niet kon zingen en niet zou zingen, maar dat doe je dus ook.
3: Het is een kwestie van durven.
1: Ja.
3: En daar moet je niet moeilijk over doen, ook al kan je niet zingen. Kijk, ik speel een opa. En die opa in dat stuk is ook niet echt een goede zanger.
1: Nee.
3: Dus dat mag best een beetje vals.
1: Ja,
3: en dat lukt prima.
4: Ik ben een ontzettend goede acteur.
1: Ja. Heerlijk. Ja, zuster, nee, zuster. Ik denk dat zeker ouderen onder ons... ik kijk je nou aan, Wim, maar zo bedoel ik het niet. Maar de wat ouderen onder ons... die kennen, denk ik, al die liedjes gewoon meezingen.
0: Ja, het wordt echt een feest van herkenning.
1: Ja. Ja.
0: En we zullen gewoon... we hebben aan de liedjes niets veranderd. En dat heel veel dingen zullen gewoon echt weer herkenning geven... meegezongen worden. Het zal voor ons ook wel apart zijn.
1: Ja.
0: Dat de hele zaal mee gaat doen. En dat hopen we ook. En dat mag ook.
1: Ja, mag ook.
0: En we hopen echt op heel veel plezier.
1: Ja.
0: Ja.
1: Want dat is inderdaad wel anders met een toneelstuk en nu met een musical.
0: Ja.
1: Spelen jullie daar dan ook echt op in dat je de mensen mee wil laten zingen, de zaal mee wil laten doen?
0: Nou, we hebben het niet ingestudeerd.
3: Nee.
0: Maar we zullen het zeker wel laten gebeuren.
1: Mm-hmm.
0: En dan zien we vanzelf wel wanneer het weer verstomt En dan gaan we weer verder.
2: En ik denk ook eigenlijk een beetje dat het automatisch gebeurt. Want wij merken het ook al. We zijn best veel zaterdagen en zondagen gaan flyeren bij de Willem. Mm-hmm. Voor onze productie. En al gauw als we het blaadje onder de neus krijgen met ja zuster, nee zingen, zuster. Liefst al zingend. De theater. Nee, de in.
1: Okay.
2: Dus wij, excuses aan alle voorstellingen die het op dat moment hebben gespeeld. Want volgens mij zat heel dat publiek ja, zuster, nee, zuster te zingen.
1: Ja.
2: Maar echt iedereen, oh nee, leuk. Oh ja, u mag meezingen. Oh nee, daar kom ik zeker. Weet je,
1: leuk.
2: Het zit zo in iedereen zijn brein en hart, denk ik.
3: Ja, iedereen kent het ook wel.
2: Iedereen kent het. Dus.
3: Ja. Maar we moeten ook niet de nadruk leggen op oudere mensen die moeten komen kijken.
1: Nee,
3: of mogen komen kijken. Ik bedoel, toen wij dat voor het eerst zagen, waren wij ook kinderen.
1: Ja.
3: En we vonden het hartstikke leuk. En ik weet zeker dat de kinderen van nu het ook heel leuk vinden. Want die stukken zijn echt tijdloos.
1: Ja.
3: Het is natuurlijk geschreven door Annie Emre Schmid. En het is echt fantastisch. De liedjes die er ook in voorkomen. Of dat ze vorig jaar geschreven kunnen zijn.
1: Zijn echt tijdloos.
3: Absoluut.
0: Ja. We zijn alleen allemaal wel in kleding uit die tijd.
1: Ja,
0: we hebben requisieten uit die tijd.
1: Ja, jaren 60, hè?
0: Het is echt heel leuk om dat bij elkaar te sprokkelen. En dat ook bij elkaar te zien.
1: Ja.
0: Het maakt een heel leuk geheel van... van de groep.
1: Ja, leuk. En jullie staan in theatergroepen, als theatergroep in Theater de Willem.
3: Ja.
1: Hoe is het om in het grote theater te staan?
3: Ja, dat is natuurlijk waanzinnig leuk.
0: Vet.
3: Ik was
1: een... Vet.
3: Ja, dat is zo gaaf. De eerste keer dat ik er speelde was ik Sinterklaas. En voor een volle Willem.
1: Ja.
3: Ja, kicken. Ja, gewoon kicken.
2: Wat mij echt een kick gaf dit keer was... we stonden ook in het boekje natuurlijk van de Willem.
1: Ja.
2: En dan blaad je gewoon het programma boekje door. En zie je Simone Kleijsma, Pia Douwens, Theatergroep Masker. Huh? Ja. Weet je, dan heb je echt zoiets van...
3: Ben je wel trots.
2: Ja, dan ben je echt wel trots.
1: Ja, dat is wel, maar het is ook wel een uitdaging. Want het is een grote zaal. Ongeveer 500 man.
3: Ja.
1: Hoe gaat de kaartverkoop?
0: Heel goed.
3: Ja, die gaat heel
1: goed.
3: Vooral de zaterdagavond. En de zondag loopt nog ietsje achter. Maar ook dat loopt ook prima.
1: Ja.
3: Dus ja, we verwachten eigenlijk voor een zo goed als volle zaal te mogen spelen.
1: Dat, is wel, dat zou wel heel gaaf
3: zijn. Ja, dat zou echt heel gaaf zijn. Ja.
4: Hoeveel shows mogen jullie spelen?
0: Twee.
3: We spelen twee keer. Zaterdag en zondag. 20 en 21 juni.
4: Oh, leuk.
3: En kijk, de mensen die dit horen, jullie moeten natuurlijk helemaal niks.
0: Ja,
3: maar het is echt een aanrader, het is echt een aanrader om toch die kaarten te komen te kopen en te komen kijken. Want het wordt echt hartstikke leuk. Ja. Voor jong en oud.
1: Ja. En gaat de kaartverkoop via de Willem of via jullie zelf?
3: Via Theater de Willem inderdaad.
1: Gewoon echt via Theater de Willem. Dus lekker ook dat uit handen gegeven.
3: Precies.
0: Precies.
1: Ja, mooi. Ja, jullie zijn dan met een hele groep.
0: Ja.
1: Jullie oefenen op een maandag.
0: Ja.
1: Hoe lang zijn jullie ongeveer bezig met zo'n productie?
0: We zijn nu langer dan een jaar bezig.
1: Ja. Ja, dat is
3: ik denk als we gaan spelen dat we een jaar en drie maanden ongeveer hebben gerepeteerd. Ja.
1: En dat voor twee. Want het is een avond en een middag.
0: Ja,
3: zaterdagavond en zondagmiddag.
1: Middag.
0: Ja, maar wat Wim al zei, elke maandagavond als we bij elkaar zijn, is eigenlijk ons verenigingsleven.
1: Ja.
0: Die twee uur. Is het waar het om draait. En dat je dan uiteindelijk het op de planken mag brengen. Ja. Dat is heel erg gaaf. Daar werk je ook wel naartoe. Maar ja, het doet niet af aan de maandagavonden.
1: Nee.
0: En wat we hier ook absoluut moeten noemen is de mensen die bijvoorbeeld het toneel, het decor bouwen. Dat zijn ook dingen, wij doen met z'n allen alles.
1: Ja.
0: Maar als ik dan ook weer afgelopen zaterdag zie, wij hebben zaterdag fantastisch met elkaar mogen oefenen.
1: Ja.
0: Achter elkaar, een doorloop heet dat.
1: Ja.
0: En decor werd gedeeltelijk opgebouwd. En ja, dat is. Dan sta ik echt met respect te kijken hoe gaaf dat is. Iedereen die doet een stukje daarvan en helpt mee. En het is echt heel leuk. Zodat iedereen. Iedereen kan zijn kwaliteiten kwijt.
1: Ja. Ik denk. Ook de leden zelf maken dan het decor.
2: Ja, ik denk dat wij in die vorm een amateuristische theatergroep zijn die het zo professioneel mogelijk willen maken.
1: Ja.
2: En normaal professionals, die hebben natuurlijk ongeveer 6 weken een aanloop en dan de première. Ja, wij kunnen natuurlijk niet vanwege onze banen en privéleven 6 weken lang 24/7 daarmee bezig zijn. Dus op deze manier trek je dat over die maandagen. Maar wij doen ook het decor en daar.
1: Ja, echt alles zelf.
0: En de kleding.
1: Ik weet ook nog wel een wist u datje van jaren geleden. Dan zijn die uren van een maandag bij elkaar opgeteld. En als je dat dan terugrekent naar als een professional er 6 weken mee bezig is. dat je, als je die maandagavonden bij elkaar optelt, dat het eigenlijk nog minder is als die 6 weken.
5: Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja. Ja. Ja, dat weet ik. Dat is er toen een keer in. Ja, ja, ja. Dat hebben we echt een keer uitgerekend. En dan vergis je je eigenlijk van, ja, jullie zijn ruim een jaar bezig. Ja, maar tel het even bij elkaar op en dan is het nog minder.
0: Ja.
1: En je moet natuurlijk wel thuis natuurlijk de teksten leren.
0: Ja. Ja.
3: Thuis. En wat net al gezegd werd, dat je de tekst inspreken. Ik heb het ook ingesproken op mijn telefoon.
1: Ja.
3: Dat doe ik eigenlijk altijd. Ik spreek de tekst in van mijn tegenspelers.
1: Mm-hmm.
3: En mijn eigen tekst, die moet ik dan invullen.
1: Ja.
3: Nou ja, goed, dat lukt niet altijd. Maar daardoor, maar daardoor leer je er wel heel veel van. Ja. En het is inderdaad herhalen. En ja, erin blijven stampen.
1: Ja.
3: Ik bedoel, wij zijn maar amateurs.
1: Ja,
3: we zijn geen professionals. Maar net wat net al gezegd werd, we proberen zo professioneel mogelijk te benaderen.
1: Ja.
3: En ik denk, zeker als ik om me heen kijk, dat het heel goed gaat.
1: Ik denk dat wat betreft theatergroep Het Masker echt wel bekend staat om hun professionele inslag.
3: Ja.
1: Want zelfs een souffleur is er niet. Dus als je tekst vergeet,
5: dan vergeet je hem ook.
1: Dan moet je het zelf uitvinden.
3: Dan moet je het zelf. En je medespelers die moeten het opvangen inderdaad. Ja. Ja, je moet elkaar er doorheen slepen.
1: Ja.
0: Ja, onze regisseur Kim zegt dan heel terecht, luister naar elkaar.
1: Ja.
0: En praat dan verder.
1: Ja.
0: Dan komt het vanzelf goed.
1: Dan kom je er vanzelf alweer. En dan help je elkaar inderdaad.
0: Ja, precies.
1: Waar kijk je het meest naar uit, Lonneke?
0: Ik denk die allereerste zaterdagochtend, 20 juni. Als ik wakker word.
1: Ja.
0: Ja, dan begint de dag. Ja.
1: Is dat dan die rennen naar de wc?
0: Nee.
1: Nee?
3: Nou, voor mij wel.
0: Ja. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste is van wat wij met z'n allen doen.
1: Mm-hmm.
0: Als je het leuk vindt. Oh, ik kan niet wachten. Ja. Ik kan niet wachten.
1: Mooi.
0: Ja.
1: En Wim, waar kijk jij het meest naar uit?
3: Ja, ook inderdaad. Die 20e juni, die aanloop naar die eerste voorstelling s'avonds. Maar ja, waar Lonneke dan geen last van heeft. Ik heb dat wel. Ik loop 3 keer naar de wc. En voor de voorstelling in Nucleussen, daar zit ik met de rillen van de kou. En ik zit te geeuwen van de slaap. Dat heb ik altijd. Dat is een soort gezonde spanning.
1: Mm-hmm. Een beetje toneel plankenkoorts.
3: Ja, zoiets. Nou ja, plankenkoorts. Ik ben niet bang om de plank op te gaan. Dat niet.
1: Maar het is een gezonde spanning.
3: Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut.
1: Waar kijk jij het meest naar uit, Sander?
5: Ja, om in die bubbel te gaan. Want zo voel het ook echt. Dat je die zaterdagochtend word je wakker en je weet, oké, ik ga nu het theater in. En zondagavond kom ik dat theater weer uit.
1: Ja.
5: En dan is het echt maar echt in die bubbel. Gewoon met mijn theaterfamilie in die bubbel te stappen. En laat ze maar zien wat we hebben voorbereid. En dan de reacties te horen.
0: En 21 juni ben ik ook jarig. Dus we gaan er een groot feest van maken.
1: Geweldig, ja, inderdaad. Even een oproepje voor de mensen die zoiets hebben van, ja, zuster, nee, zuster, daar wil ik heen. Wanneer, waar en hoe kunnen ze kaarten kopen?
0: Kom, als je het leuk vindt, naar Ja, zuster, nee, zuster. Op 20 en 21 juni in Theater De Willem. Zaterdagavond 20 juni. Zondagmiddag 21 juni. Er zijn kaarten te krijgen via dewillem.nl. En kom kijken, luisteren, meezingen en genieten van ons.
1: Ja. Zeker. En jullie moeten zelf natuurlijk ook wel genieten met het publiek ermee.
3: Ja, maar dat doen we zeker.
1: Ja.
3: Dat moet je inderdaad wel van bewust blijven om niet te vergeten om te genieten inderdaad. Want het is gewoon hartstikke leuk. En je staat voor zoveel mensen. Dat is toch kicken. Daar moet je niet bang voor zijn. Daar moet je van genieten.
1: Ja. Ja, want het is eigenlijk ook zo voorbij, hè?
5: Nou ja, meestal het eerste uur voor de voorstelling heb ik zoiets, waarom deden we dit ook weer? En waar is hier nou zo leuk aan?
3: Ja.
5: Maar daarna, dan gaat het eigenlijk te snel. Dan heb je alweer zoiets. Oh, we zijn er alweer.
1: Ja. Zitten er nog rituelen aan vast?
0: Toi, toi, toi.
5: Toi, toi, toi, ja.
1: Je mag geen succes wensen in theater.
3: Nee, geen succes. Het is toi, toi, toi.
1: Toi, toi, toi.
3: Ja.
1: Nou, dan zou ik zeggen vanaf deze kant, toi, toi, toi.
3: Dank.
1: Dank. Ik zal jullie zeker zien. Ik zit ergens achter de scherm of zo. Niet in de zaal deze keer. Maar dan nog zal ik er zeker van genieten. En dan krijg ik ook wel wat, denk ik, wel wat mee van alle kriebels die er die dagen rond zweven in het theater. 20 en 21 juni, Theater De Willem. Ja, zuster, nee, zuster van theatergroep Het Masker. Dank jullie wel.
5: Graag gedaan, heel bedankt.
1: Heel veel toi, toi, toi.
3: Dank je wel.

0: Vastenaal.
1: Ja, dat tonight a good night is, dat weet ik niet. Maar ik hoop wel voor theatergroep Het Masker dat 20 en 21 juni... dat het voor hun een good night is met hun voorstelling Ja, zuster, nee, zuster. Ken jij die liedjes ook nog, René?
2: Zeker.
1: Ja?
2: Ja.
1: Gezellig. Ik vind het zo gezellig.
2: Ik vond de remake ook heel leuk om te kijken. Met de kinderen ook gekeken natuurlijk. Dus,
1: ja, heerlijk, heerlijk. Ja, je hebt het dan over met Loes Luca en zo.
2: Ja, ja.
1: Ja, fantastisch. Ja, je hoort het.
2: Ja, ik hoor het alweer op de achtergrond. Ja. Heerlijk. Ja, nee, leuk.
1: Gewoon heerlijk om mee te zingen. En ik denk voor jong en oud.
2: Zeker.
1: Ja. Hey, ik zie. Mis ik iemand?
2: Ja, Hans op vakantie. Dus wij nemen het ervan. Volgende week weer. Ja, we hebben de deur gewoon nu open laten staan. Hè? Want ik weet niet of je het weet, maar hij klaagt gewoon iedere week dat jullie die deur open laten staan. Wij vinden dat prima. Maar Hans die. Maar het is een beetje zo van. Ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Het is gewoon gezellig.
2: Hans een dingetje.
1: Ja, gewoon gezellig. Iedereen
2: maar
1: is zal, welkom.
2: We gaan hem vast ook missen.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Als kiespijn. Nee, ja. Maar wat hebben jullie vanavond
2: nou,
1: allemaal?
2: Vorige week hadden we natuurlijk bevrijdingsdag. En toen hebben we aandacht besteed aan de gewortelde kinderen. Die het land moesten verlaten. Dat de kerkklokken, 800 kerkklokken hadden geluid. En natuurlijk de flotilla richting Gaza. Die mensen hebben het ook niet best daar in Gaza en de Westbank en Libanon. En, nou ja, dat, dus bevrijding is nog ver weg voor sommigen.
1: Ja.
2: Nou, we komen daar even op terug. Want bij Even tot hier was er ook aandacht voor. Dus we gaan Vrouwtje horen met het nummer Iedereen ontheemt.
1: Oké.
2: Nou ja, dus toch even terugkijken naar vorige week. Ja. Verder hebben we aandacht voor de stichting Als Kanker Je Raakt.
1: Okay.
2: En een christelijke stichting. En binnenkort een benefietconcert in de Augustijnenkerk in Dordrecht.
1: Mooi.
2: Dus we gaan praten over die stichting zelf.
1: Ja.
2: En we gaan praten over het benefietconcert.
1: Mooi.
2: Waar ook nog kaarten voor zijn.
1: Kijk.
2: Dus voor Ja, zuster, nee, zuster zijn er kaarten. Maar ook voor dat concert. We gaan het ook hebben over het programma van Be Below. We hebben nog twee dingetjes besteden. We even aandacht met nummers. En, hey. We hebben ook nieuwe muziek, hè?
1: Ja, toch wel?
2: De Stones hebben een nieuw nummer uitgebracht.
1: Dat is waar,
2: gaan we draaien.
1: Ja.
2: En we hebben ook leuk, want Paul McCartney en Ringo Starr hebben ook iets nieuws uitgebracht. Gaan we ook draaien.
1: Oké. Okay.
2: Kortom, van alles valt hier weer te beleven.
1: Oude nieuwe muziek.
2: Komt helemaal goed.
1: Ja, maar het is wel oude nieuwe muziek. Dus dat is wel
2: oude, het is gewoon nieuwe muziek door oude mannen. Nieuwe muziek door oude witte mannen.
1: Ik zeg het eventjes. Ik denk, ik zeg het wat vriendelijker. Ja. Maar in ieder geval weer een vol programma.
2: Zo is het.
1: En zeker genoeg om lekker te blijven luisteren de komende 2 uur naar Praatpaal. En ik dank jullie natuurlijk naar het luisteren naar Trots op Papendrecht. En theatergroep Het Masker met Ja, zuster, nee, zuster. 20 en 21 juli in ons eigen theater De Willem. Want gisteren was het voorgevoel in De Willem. Dus ja, het hele nieuwe theaterseizoen gaat ook alweer beginnen. Heerlijk, ik hou ervan.
2: Staat online.
1: Ja, ik heb mijn kaart al besteld, joh.
2: Oh, zij alweer wel.
1: Ja, natuurlijk. Ik ben vriend van dan natuurlijk, hè. Want,
2: Zijn wij ook.
1: Ja, dan mag je al eerder bestellen. Dus helemaal gezellig. Ik hou van het theater. Ik vind het heerlijk om te doen. En ik zou in ieder geval zeggen, tot volgende week. Maar de komende 2 uur, Praatpauw.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Door een ongeluk bij Moordrecht is vanmorgen een lange file ontstaan op de A20 richting Gouda. Het verkeer is omgeleid via de op- en afrit meldt Rijkswaterstaat. Bij het ongeluk waren 3 voertuigen betrokken. Of er ook mensen gewond zijn geraakt is niet duidelijk. Er reden geen treinen vanaf Rotterdam Centraal in zuidelijke richting door een storing in de spoortunnel meldt ProRail. Vannacht waren er werkzaamheden aan het spoor. Daarna bleek dus dat er een storing zat in het systeem van de Willemspoortunnel. Of die werkzaamheden de storing hebben veroorzaakt is niet bekend. Er rijden nu geen treinen van Rotterdam naar Breda of van Rotterdam naar Dordrecht. Hoe lang dat duurt is niet bekend. Bij een overval op het tankstation in Rotterdam-West is per ongeluk een schot gelost. 2 overvallers kwamen iets voor 2 uur vannacht de zaak binnen aan de Tjalklaan. Een van hen had een vuurwapen bij zich en liet dat vallen. Daardoor ging het af, zegt de woordvoerder van de politie. Er is niemand gewond geraakt. De medewerker van het tankstation stond achter kogelweer in het glas. Hij heeft een geldbedrag aan de overvallers meegegeven die er daarna vandoor gingen. Er is nog niemand aangehouden. Nederland haalde in de eerste 3 maanden van dit jaar alsnog 12% van zijn vloeibaar aardgas uit Rusland, blijkt uit cijfers van het Internationaal Onderzoeksinstituut. Het cijfer is opmerkelijk omdat Nederland en de Europese Unie juist proberen Russisch gas zoveel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Hoeveel van het Russische LNG daadwerkelijk in Nederland wordt gebruikt is moeilijk vast te stellen, omdat via de haven Rotterdam ook veel vloeibaar aardgas wordt doorgevoerd. In de eerste 3 maanden van het jaar kwamen daar volgens een woordvoerder 44 LNG-tankers uit de VS en 6 uit Rusland aan. Het weer, de dag begint met brede opklaringen, maar al snel komen er flinke buien tot ontwikkeling. Daar kan ook onweer bij zitten. Ook vanmiddag sterk wisselvallig met opklaringen, maar ook kans op onweer en hagel. En het wordt 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: En als je straks anders wilt, kun je niet meer mens durf te leven.
1: Drechtstad FM en Atos Radio presenteren Mens durf te leven. Een programma van Peter de Liefde en Linda van der Zwaan.
2: Welkom bij Mens durf te leven. Het kleinkunstprogramma van Atos Radio en Drechtstad FM. Een uur lang liedjes die je kunt verstaan en die ergens over gaan. Vandaag draai ik liedjes die over één onderwerp gaan. Het onderwerp dat ik gekozen heb is duetten. Dus eigenlijk niet een onderwerp, maar meer de uitvoerende. Ik ben Linda van der Zwaan en neem deze week de techniek en de presentatie voor mijn rekening. We beginnen met Langzaam Los van Beatrice van der Poel en Maarten van Roosendaal.

Dit was Stiekem van Maan en Goldband. We gaan verder met Jentel en de Boer. Ik heb een man gekend.

Ik heb een man gekend, die importeerde bioethanol. Dat is brandstof, maar dan milieubewust. Je kunt daar ook mee racen, daarvoor zijn speciale races. Milieubewust, dat weet ik dus. Ik heb een man gekend, die had een restaurant. Dat valt of staat bij goede koks.

Dit was Troostzoekers met Wende, die had u wel herkend, en Vrouwkje. En we gaan verder met Bente samen met Bluff. Hoe hou ik dit vast?

Ja, dit was Bente en Bluff. Hoe hou ik dit vast? We gaan verder met Raymond van het Groenewoud samen met Froze. En Froze, moet ik even uitleggen, dat is de naam. De officiële naam is Frits Tavernier. En die is zijn zoon van Lieven Tavernier. Dat is een hele bekende Belgische zanger. Samen hebben ze het nummer Vogels gemaakt.

beleefd. Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekijken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten

in het licht. Niet te licht en niet te zwaar. Hun vleugels dansen, dansen op de wind. Niet te hoog en niet te laag.

Voor alles bang was dat met Sef en Wende. We gaan verder met Ik haat hem voor jou van Vrouwkje en F10.

0: Dit was Ik haat hem voor jou. Welkom bij Mens durft te leven. Het kleinkunstprogramma van Drechtstad FM en Athos Radio. We draaien vandaag allemaal liedjes door twee artiesten uitgevoerd. Dus krijg je een hele goede variatie. Een van de onderdelen van ons programma is altijd De Oude Doos. Dat is een heel oud liedje. En nu heb ik iets gevonden van Wim Sonneveld en Leen Jongewaard. Dat vanuit de originele serie Ja, zuster, nee, zuster komt. En dat begon in september 1966. Dus reken maar uit. Heel oud. In een ruitijgje heet het.
1: Uit de oude doos.

Ja, dit was Ik ben bij je van Rob de Nijs en Frederike Spicht. In Mens durft te leven hebben we een tweede rubriek en dat is de vertaling. En we gaan nu draaien Together We're Strong, maar dan in de Nederlandse uitvoering van Brigitte Kaandorp met Herman Vinkers. We zijn samen sterk.

drankje begrip. En zei Socrates al niet, op ieder potje past een dekseltje. Al verschillen wij nog zoveel, al kunnen wij elkaar amper verstaan. Als wij bij elkaar zijn, dan past zelfs de grootste sleur in het kleinste.

0: gaan sturen.
1: Nou ja, Herman. Zit er meer in een romantisch duet?
0: Nou, ik vind dat toch wel belangrijk.
1: Ja, sorry, maar dit vind ik echt niet voor een tukker om nou over geld te beginnen.
0: Ja, luister, ik vind romantiek best, maar het moet wel betaalbaar blijven.
1: Nou ja, dit vind ik nou echt belachelijk.
2: Wij zijn het varken

Dit was Slaap Lekker van Dickie Dex en Eva de Rovere. We gaan verder met Jason Staal en Rosa da Silva. Die hebben het nummer gemaakt Maak Jouw Moment.

Dit was Twee Mannen Zo Stil van Frank Boeien en Stef Bos. Ja. We zijn bijna aan het eind van het programma gekomen. Ik hoop dat u de uitgekozen muziek leuk heeft gevonden. Ik sluit af met Pastorale van Ramses Shaffy en Lisbeth List. Tot de volgende keer.

0: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Merendeel van die illegale rookwaar zat in containers in de haven Rotterdam. Daar ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en de achterliggende criminele netwerken. Dat heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, had de Nederlandse staat 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet gezegd worden. Onlangs werden alle spullen van half afgebouwde attractieparken die werden geveild. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig een drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Om wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden er kaartjes onder meer duurder. De afgelopen jaren is ook fors geïnvesteerd in het materieel. Zodat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Het weer, onstuimig, flinke buien, kan ook onweer bijzitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en zelfs hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
2: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via click and drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
3: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

van de ANWB. Er staat een korte file op de A20 naar Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: van 2 uur.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. De douane heeft de afgelopen maand ruim 43 miljoen illegale sigaretten onderschept. Merendeel van die illegale rookwaar zat in containers in de haven Rotterdam. Daar ging het om 23 miljoen sigaretten. Die zaten in containers uit Azië. De containers zijn onder toezicht verder vervoerd om zicht te krijgen op de ontvangers en de achterliggende criminele netwerken. Dat heeft geleid tot meerdere aanhoudingen in binnen- en buitenland. Als de sigaretten op de markt terecht waren gekomen, had de Nederlandse staat 17 miljoen aan accijnzen misgelopen. Het bedrijf achter attractiepark Rivoli is nu officieel failliet. Dat blijkt uit een uitspraak van de rechtbank. Een van de schuldeisers had het faillissement aangevraagd. Hoe groot de totale schuld is, kan door de rechtbank aangestelde curator nog niet gezegd worden. Onlangs werden alle spullen van half afgebouwde attractieparken geveild. Daardoor is de BV van ondernemer Henny van der Most helemaal leeg. In Sliedrecht is de politie bezig het drugslab te ontmantelen op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Volgens een woordvoerder was het drugslab volledig in bedrijf. Wat voor drugs het gaat en hoeveel, dat kan de politie nog niet zeggen. Rotterdammer Wouter Koolmees is ook de komende 4 jaar de president-directeur van de NS. Onder zijn leiding boekte het bedrijf vorig jaar voor het eerst weer winst sinds de uitbraak van corona. Zo werden kaartjes onder meer duurder. De afgelopen jaren is ook fors geïnvesteerd in het materieel. Dus dat heeft er nu toe geleid dat de cijfers een stuk positiever zijn, zegt de Raad van Commissarissen. Het weer, onstuimig, flinke buien, kan ook onweer bijzitten. Vanmiddag zijn er wel wat opklaringen, maar de kans op onweer en zelfs hagel blijft bestaan. Het is vandaag zo'n 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat ook al file in onze regio. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Den Haag is na een ongeluk bij Den Haag-Ippenburg de rechte rijstrook dicht. Het oponthoud is 10 minuten. 10 minuten vertraging ook op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. En op de N210 vanuit Rotterdam naar Schoonhoven bij Krimpen aan de IJssel 2 kilometer file. Met ook daar 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen Den Hoorn en Ypenburg 5 minuten vertraging door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En de A4 van Den Haag verder naar Amsterdam bij Bad Hoeverdorp 5 minuten extra door werkzaamheden. Dan de A16 Breda-Rotterdam. Daar staat het even in beide richtingen stil bij de Van Brie Noordbrug. De brug is even open geweest. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Prejudice. Wrote a song about it? Like the hit? Here you go. Freedom.

0: Ik ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft in Sliedrecht een drugslab ontmanteld op een bedrijventerrein in de Lelystraat. Op het moment van de inval waren er twee mensen bezig in het laboratorium en zij zijn aangehouden. Wat voor drugs er werden gemaakt en hoeveel drugs er lagen kan de politie nog niet zeggen. De drugs worden afgevoerd en vernietigd. Het cruiseschip Hondius, dat in het nieuws is vanwege de uitbraak van het Hantavirus, zou mogelijk ook maandag kunnen arriveren in Rotterdam. Laat het bedrijf achter het cruiseschip weten. Eerder werd gesproken over zaterdag of zondag. Het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Waar het schip zal afmeren in Rotterdam is nog niet duidelijk. De 27 mensen die nu nog aan boord zitten, gaan dan in quarantaine. En op dit moment heeft nog geen van de opvarenden symptomen. Als het personeel van boord is, wordt het schip van top tot teen gedesinfecteerd. De Nederlandse staat loopt tientallen miljoenen euro's mis door ruim 20.000 oud-studenten die hun studieschuld niet terugbetalen. Ze zitten in het buitenland en voor studiefinancierder Duo zijn ze daardoor onbereikbaar. Oorzaak is een gat in de wet, zegt verslaggever Wilco Boom van de NOS.
1: Daarin is geregeld dat als Duo 5 jaar geen contact heeft gehad met een student die in het buitenland zit, en die student heeft in al die 5 jaar niks van zijn schuld afgelost, nou dan verjaart dat deel van de studieschuld dat in die periode afgelost had moeten worden, plus de eventuele boetes voor achterstallige betaling, want ook die verjaren dan.
0: Het kabinet wil oud-studenten nu gaan verplichten om hun contactgegevens door te geven aan Duo. En het kabinet wil de verjaringstermijn gaan verlengen van 5 naar 10 jaar. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan nog een bui vallen. Mogelijk ook met hagel en onweer. En vanmiddag is het 13 graden. Vanavond en vannacht zijn er buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog een bui. In de middag klaart het op en de temperatuur komt dan opnieuw uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A16 Rotterdam-Breda heb je voor knooppunt Ridderkerk een kwartier vertraging. A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 10 minuten extra. En de A44 van Amsterdam naar Den Haag ben je tussen Warmond en Oegstgeest 5 minuten langer onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
4: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental. De verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
5: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

ANWB. Ook in het westen van het land is het al druk op de weg. De meeste files hebben zo 5 tot 10 minuten vertraging. Een paar uitzonderingen. De A4 om te beginnen, Amsterdam richting Rotterdam. Bij Delft 8 kilometer file rijden met 10 minuten vertraging. De A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk bijna een kwartier oponthoud. En de A20 Hoefnoord-Gouda voor Moordrecht ook een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben Alice Vermeter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De vijfde demonstratie op rij van Geef Tegengas op de havenspoorlijn in Rotterdam is vanmiddag al snel beëindigd. Waar de politie de 20 betogers de afgelopen dagen nog een uur of vier de tijd gaf, grepen agenten vandaag veel eerder in. Deden zou een mogelijk gevaarlijke situatie op het spoor zijn.
1: Wat heeft te maken met de volksgezondheid? Is de trein tot stilstand gekomen, gevaarlijke stopvak. Komt nog een andere trein aan met gevaarlijke stopvak.
2: English,
1: twee verzoek is. Dus dat betekent dat u een aanwijzing krijgt om de demonstratie elders voor te zetten. Dat zal op een andere locatie zijn. Ik ga u verzoeken dat als u daar vervolg aan geeft, dat u in ieder geval eerst achter het hek plaats nemen. En dan kunnen we daarna een andere locatie aanwijzen.
0: Geef Tegengas demonstreert al sinds vrijdag op het havenspoor. De actievoerders zeggen dat Nederland als doorvoerland een aandeel heeft in oorlogsmisdaden en mensenrechten schendingen. Het kabinet wil de minimumleeftijd voor prostitutie verhogen. Sekswerkers moeten voortaan 21 zijn in plaats van 18. Het plan dateert al van 2009, maar er kwam steeds niks van terecht. D66, VVD en CDA willen het nu binnen 3 jaar gaan regelen. Het doel is om de seksbranche veiliger te maken. Minister Van Wil denkt ook na over een pooierverbod. Hij wil af van mensen die misbruik maken van kwetsbare, vaak illegaal in ons land verblijvende sekswerkers. En het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam heeft belangstelling voor de wasbeer die begin deze week in Dordrecht opdook tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza. Medewerkers zagen het dier vroeten in karren met afval en ze haalden er een ongediertebestrijder bij en die doodde de wasbeer. Het nieuws leidt tot ophef op social media en ook politieke partijen en de gemeenteraad van Dordrecht vragen zich af waarom het dier niet naar een opvang kon. En die ophef maakt nu weer dat het een dood dier is met een verhaal, zegt het Natuurhistorisch Museum. En het museum heeft een permanente tentoonstelling ingericht voor dode dieren met een verhaal. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Er kan een bui vallen, mogelijk ook met hagel en onweer. Het is 13 graden. Vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt dan af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag opklaringen. En dan komt de temperatuur net als vandaag uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Roelof Arendsveen 10 minuten vertraging. En de A4 naar Rotterdam vanuit Den Haag voor de Keteltunnel een kwartier extra. A16 Rotterdam-Breda voor knooppunt Ridderkerk doe je er ook een kwartier langer over. En de A20 naar Gouda bij Moordrecht is het op onthoud 10 minuten. De N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost 10 minuten vertraging. En op de N211 vanuit Hoek van Holland naar Den Haag-Zuid heb je voor de aansluiting met de A4 ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
5: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
6: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: hitmiddag.
1: Drechtstad FM.
0: Hey, hallo. Opnieuw een vol uur lang grenzeloos muziekplezier op de nummer 1 uit de Drechtstreek. Hit Radio op zijn allerheetst. Met Theo van.

0: lekker plaatje dit, Rick James. Heerlijk geluid, heerlijk volume. Vroeger werden compressor limiters op de beats van deze plaat afgesteld. Glow, zo heette de plaat.
1: De swingende hitmiddag factchecker. De volgende uitspraak is door de zevenkoppige redactie beoordeeld met het predicaat waarheid als een koe.
0: Wow. Een ongezond tussendoor.

0: automobilisten in de spits. Handen goed aan het stuur, blik vooruit en vooral even niet letten op Theo van Gameren.
1: Luister elke dag naar Theo van Gameren.
2: Theo van Gameren, hier in het verkeer.

0: DHB Plus.
1: Theo, wie zijn er vandaag jarig?
0: Ga ik jou vertellen, vandaag jarig. 85 jaar geworden Inca Marina. Ook jarig Ilse de Lange. En buiten Nederland.

Nooy van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je tussen de knooppunten Benelux en Ketelplein nu 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. De A4 richting Amsterdam voor Batuverdorp 5 minuten vertraging. De weg is daar dicht vanwege werkzaamheden. Wordt omgeleid via de A9 of de A5. Op de A4 richting Amsterdam, richting Rotterdam moet ik zeggen, voor de Keteltunnel een kwartier extra. En de A12 naar Den Haag tussen Bleiswijk en Nooddorp doe je er 20 minuten langer over. A16 van Rotterdam naar Breda, ook 20 minuten vertraging tussen het Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

als er een beetje de stemming komen. Eind deze maand in Dordrecht, Dorst en het Stoom. En dit ging over Stoom. Etten met een bever uit de Fabeltjeskrant. Stoom, stoom, stoom. Het stoom niet aan het einde van de pont op het stambond.

van Mistral. Eentje die je niet meer vaak op de radio hoort. Jamie. Hallo. De swingen in de nacht. Zal ik je eens wat vertellen? Vandaag in 1940 begon voor het eerst de uitzendingen van Radio Oranje. Het is maar dat je het weet.

0: Een uitgekiende mix van hits en de lachwekkendste gimmicks. Theo van Gameren, een volle lente lang, gekker dan gek. Dit is de swingende hitmiddag.
1: We're going to dance. We're going to dance. We're going to dance. And have some fun.

0: lekkere muziek te swingen in. Vandaag is er altijd voor jou.
1: Wat gebeurde er vandaag in het verleden?
0: Kan ik jou vertellen, 1992 van Ajax de UEFA Cup. En in 2000 een wat triester verhaal. De vuurwerkramp in Enschede. 22 mensen vonden daar de dood na die vuurwerkramp. Ja, echt waar. Dit is hem.
2: Een

0: ben Aris van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Als het aan justitie ligt, moet een schipper een boete betalen van €7500... voor het laten weglekken van het kankerverwekkende styreen in de Rotterdamse haven. Dat gebeurde in 2020 bij het lossen bij het bedrijf Lyondell in de Europahaven. Lyondell is medeverantwoordelijk, vindt het OM. Tegen het bedrijf eist justitie €20.000 boete. De schipper en het bedrijf spreken van een slordigheidje, justitie van opzet. Zowel het bedrijf als de schipper geven elkaar de schuld. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Oud-Krooswijk. Hij wist met allerlei smoezen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen, en ging er met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak. En hij blijft voorlopig nog 2 weken in voorarrest. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalig kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben er lang niet altijd zicht op na verhuizing of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en de Belastingdienst hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor een chaos. Nederlanders geven gecorrigeerd voor de inflatie 2 keer zoveel geld uit als 50 jaar geleden. Alleen inwoners van Luxemburg geven meer geld uit dan wij, blijkt uit onderzoek van het CBS. Gemiddeld besteden Nederlanders nu bijna €34.000 per jaar. Dat we meer zijn gaan uitgeven komt omdat de lonen sinds de jaren 70 zijn gestegen, zegt het CBS. Er gaat meer geld naar vakanties en ook zijn mensen groter gaan wonen en duurder gaan rijden. Mensen hebben ook vaker meer auto's per huishouden dan 50 jaar geleden, zegt het CBS. Het weer zonder wolken wisselen elkaar af. Er kan nog een bui vallen, mogelijk met hagel en onweer. Vanmiddag is het 13 graden. Vanavond en vannacht buien, onweer en dan koelt het af naar 6 graden. Morgen in de ochtend nog kans op een bui. In de middag zijn er opklaringen. Temperatuur komt dan opnieuw uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het vooral langzaam op de A4 en de A16. Vanuit Amsterdam naar Den Haag over de A4 doe je er 20 minuten langer over tussen Hoofddorp Zuid en Hoogmade. Komt er een vrachtwagen met pech. En diezelfde A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam, tussen de knooppunten Hofvliet en Ketelplein, heb je 3 kwartier vertraging. Dan de A16 vanuit Rotterdam, vanuit Breda naar Rotterdam moet ik zeggen, tussen knooppunt Ridderkerk en de Van Brien in de Noordbrug, 1/2 uur vertraging door een auto met pech. En de andere kant op, tussen de Van Brien Noordbrug en Dordrecht Centrum, doe je er 25 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor je dat? Roel en hond Max voelen zich heel jazeker. Omdat Roel dankzij zijn hypotheker precies wist hoeveel hij kon bieden op zijn droomhuis. Met tuin! Wil jij je ook zo jazeker voelen? Ontdek bieden met zekerheid op hypotheker.nl. Jazeker! De hypotheker!
3: Wilt u een auto huren? Kies voor AA Rental, de verhuurmaatschappij in uw regio. Online reserveren gaat eenvoudig via Click and Drive. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. En het hele jaar door zijn er diverse aanbiedingen. Zo profiteert u in de schoolvakanties van extra korting en extra vrije kilometers. Of het nu gaat om een ruime gezinsauto, een verhuisbus of een grote bedrijfswagen met laadklep, wij hebben altijd een passende auto voor u. Wilt u eenvoudig en snel een auto huren? Ga dan naar aarental.nl. Klik en drive.
4: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen Hoofddorp en Hoogmaden doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam, tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel, 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam, tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum, een kwartier extra door een auto met pech. A16 van Rotterdam naar Breda, tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum, doe je er 3 kwartier langer over. Het is aansluiten over 19 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland, tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein, een uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Hoogmade doe je er 20 minuten langer over door een vrachtwagen met pech. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam tussen knooppunt Hofvliet en de Keteltunnel 25 minuten vertraging. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Ridderkerk en Rotterdam Centrum een kwartier extra door een auto met pech. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht Centrum doe je er 3 kwartier langer over. Het is aansluiten over 19 kilometer. A20 van Gouda naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt Kleinpolderplein een uur vertraging. Het komt door een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De politie heeft een drugslab ontdekt aan de Lelystraat in Sliedrecht, waar amfetamine werd gemaakt. Er zijn tientallen jerrycans gevonden. Twee mannen die in het bedrijfspand bezig waren zijn aangehouden. Het zijn een 47-jarige man uit Vlaardingen en een man van 49 uit Dordrecht. De politie gaat ervan uit dat meer aanhoudingen gaan volgen. Er zijn gegevensdragers in beslag genomen om verder onderzoek te doen naar het lab. De jerrycans die zijn ontdekt worden vernietigd. De politie in Rotterdam denkt met de aanhouding van een 53-jarige man meer dan 20 babbeltrucs te hebben opgelost. De man zou eind vorig jaar actief zijn geweest in het Oude Noorden, Schiebroek en Krooswijk. Hij wist met allerlei smoezen binnen te komen, vaak bij bejaarde vrouwen, en ging er met geld, sieraden en bankpassen weer vandoor. De man zonder vaste woon- of verblijfplaats zat al vast voor een andere zaak en blijft voorlopig nog 2 weken in de cel. Ambtenaren waarschuwen het kabinet voor problemen met aflossingsvrije hypotheken. In 2001 besloot het toenmalig kabinet Kok dat huizenbezitters nog maximaal 30 jaar rente mochten aftrekken met een aflossingsvrije hypotheek. Alleen heeft niemand bijgehouden wie hoe lang al aftrek heeft gehad. Huizenbezitters zelf hebben daar lang niet altijd zicht op, na verhuizingen of echtscheidingen. En banken, hypotheekadviseurs en belastingdienst, die hoeven gegevens van mensen wettelijk niet zo lang te bewaren. Ambtenaren zijn bang voor chaos. Op de Nederlandse wegen staat 2 keer zoveel file als normaal op een woensdagmiddag. Komt door recreatieverkeer, zegt de ANWB. Er komt een lang weekend aan en mensen zijn al op pad gegaan. Het is ook druk op de wegen naar Duitsland en België, maar niet alleen daar. Er komen ook mensen uit die landen onze kant op, zegt de ANWB. Het drukst was het vanmiddag op de A16 vanwege een vrachtwagen met pech bij de Moerdijkbrug. Ook op de A2 Maastricht-Eindhoven is het file rijden. Daar komt het door een ongeluk. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen is het in de ochtend nog kans op een bui. In de middag opklaringen. En dan komt de temperatuur net als vandaag uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Schiphol en Hoogmade een half uur vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. Ook op de A4, maar dan verder in de richting van Rotterdam. Tussen knooppunt Prins Klausplein en de Keteltunnel 20 minuten extra. A16 van Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en Dordrecht heb je een half uur vertraging. En op de N201 van Hoofddorp naar Uithoorn tussen de A4 en Schiphol-Oost doe je echt 20 minuten langer over. Dat geldt ook voor de N210 naar Rotterdam voor de aansluiting met de A16. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Hoor jij hem al? De stoomfluit in de verte? Dordt in Stoom komt er weer aan. Vrijdagavond 29 mei begint het met de spectaculaire vlootschouw bij het Groothoofd. Daarna kun je een weekend lang genieten van het grootste stoomevenement van Europa. Met tientallen stoomboten, treinen en oldtimers en ook de karakteristieke shantykoren, gezellige foodcourts en een gigantische modelbouwshow. Het evenement is gratis te bezoeken, maar voor sommige activiteiten heb je een ticket nodig. En die zijn alleen online te regelen. Dus bestel op tijd. Kom 29, 30 en 31 mei kijken, beleven en genieten. Tijdens Dordt in Stoom.
3: Luister eens. Dat is Tapdans Hans. Die voelt zich jazeker, omdat hij dankzij zijn hypotheker helemaal klaar is voor de huizenjacht. Wil jij je ook zo jazeker voelen? Plan een gratis oriëntatiegesprek in op hypotheker.nl. Jazeker, de hypotheker.
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.

0: van 7 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De kans is groot dat het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam de wasbeer krijgt die begin deze week in Dordrecht is doodgeschoten. Het dier hoort niet in ons land en daarom moest die worden afgemaakt. Maar dat besluit zorgde voor veel ophef. En daardoor is het dier geknipt voor het Natuurhistorisch Museum, zegt conservator Bram Langeveld.
2: Het is wel weer een heel treffend voorbeeld van hoe mensen die er in botsing kunnen komen. En ook hoeveel aandacht dat genereert en hoeveel meningen daarover zijn. En mensen zijn er gewoon heel erg mee bezig. En dat is precies waar we naar zoeken voor die tentoonstelling Dode Dieren met een Verhaal.
1: Het kan enkele maanden duren voor de wasbeer is opgezet en te zien zal zijn in het museum, zegt Langeveld. Het dier dook maandag op tussen het afval van winkelcentrum Maasplaza in Dordrecht. Medewerkers waarschuwden een ongedier te bestrijden. Die dode dier, en dat is precies zoals het is afgesproken, zegt Pim Lemmers van de zoogdierenvereniging die het meldpunt wasberen beheert.
3: Het staat vermeld op de Unielijst van invasieve exoten. Dus dat is een Europese zwarte lijst. Als die wasbeer wordt gesignaleerd, dan moeten ze ook worden verwijderd. Omdat we echt ten koste willen voorkomen dat hier wasberen zich vestigen, zeg maar. Die wasbeer kan een spoelworm dragen. En die wasbeer die kan dus een flinke impact hebben op met name amfibieën en kleine zoogdieren. En dit soort invasieve exoten, die wil je gewoon niet in de natuur hebben ten koste van je inheemse fauna.
1: In Dordrecht hebben politieke partijen in de gemeenteraad vragen gesteld over waarom de wasbeer niet naar een opvang kon. Dat is in het verleden wel gedaan, zegt Lemmers, maar in korte tijd zaten de opvangadressen vol met tientallen wasberen. Als het aan justitie ligt, moet een schipper een boete betalen van €7.500 voor het laten weglekken van het kankerverwekkende styreen in de Rotterdamse haven. Dat gebeurde in 2022 bij het lossen van het spul bij het bedrijf Lyondell in de Europahaven. Lyondell is mede verantwoordelijk, vindt het OM, en tegen het bedrijf eist de justitie €20.000 boete. De schipper en het bedrijf spreken van een slordigheidje. Justitie heeft het over opzet. Zowel het bedrijf als de schipper geven elkaar de schuld. De rechtbank doet op 27 mei uitspraak. Het wisselvallige weer en het naderende hemelvaartweekend zorgen voor de drukste spits van het jaar. Afgelopen uur stond er ruim 1000 kilometer file. Het is druk op wegen naar het zuiden en het oosten en er komen ook toeristen uit het buitenland naar ons land toe. En er waren sowieso meer mensen vandaag die de auto pakten vanwege het koudere weer. In januari waren er ook twee drukke avondspitsen, toen vanwege sneeuwval. Op een van die dagen werd 1020 kilometer file gemeten. Vandaag haalden we rond 5:30 een piek van 1046 kilometer. Het weer vanavond en vannacht vallen de buien, mogelijk ook met onweer. Vooral langs de kust. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien. In de middag klaart het overal op, wordt het droog en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Dat is over het nieuws van Radio Rijnmond.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A16 vanuit Rotterdam naar Breda tussen het Terbrechtseplein en de Moerdijkbrug heb je nog een half uur vertraging. A20 naar Hoek van Holland tussen Nieuwekerk aan de IJssel en het Terbrechtseplein doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Drechtstad FM. Eén radiostation voor Dordrecht en Papendrecht op 95.7 en 105 FM.
5: Jouw stad, jouw radio.
0: Rock Garden.

0: Rechtsstad FM en Atos Radio presenteren. Rock Garden, een programma van Linda van der Zwaan.
1: Welkom bij Rock Garden. Hier luister je naar allerlei rockgenres. Golden oldies, stevige nummers, gevoelige nummers en nummers die je niet vaak hoort. Mijn naam is Linda van der Zwaan en ik neem de techniek en de presentatie voor mijn rekening. En het eerste uur van Rock Garden beginnen we met Rock the Casbah van The Clash.

Dit was Joy Division met Disorder en daarvoor Iggy Pop met The Passenger. En nu gaan we naar de Buzzcocks. Die vragen zich af, why can't I touch it?

Ja, dit was de Clash met I Fought the Law and the Law One. En daarvoor de Kings met All Day and All of the Night. We gaan verder met My Chemical Romance, Helena.

Dit was Babylon's Burning van de Ruts. En daarvoor I Miss You van Blink 182. We gaan verder met Here Comes Your Man van de Pixies.

Dit waren de Smith met This Charming Man. En hiermee zijn we bijna aan het eind van Rockarne gekomen. Ik ga afsluiten met Karma Police van Radiohead en Girls and Boys van Blur. Tot de volgende keer.

0: ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De brandweer is in Alblasserdam nog bezig met het slopen van een dak van een huis aan de kraanbaan. Daar brak rond 5:30 brand uit. Niemand raakte gewond, maar om goed bij de brandhaard te komen moet het dak open. Daar is een specialistisch team uit Dordrecht mee bezig. Het vuur kan tussen de muren of in de constructie van de woning zijn getrokken. De brandweer probeert ook te voorkomen dat het vuur doorslaat naar de buren. De bewoners krijgen van een speciale stichting hulp voor de schade die ontstaat door de brand en de sloopwerkzaamheden. In Loosdrecht geldt een noodverordening. De gemeente Weidemeren wil zo nieuwe ongeregeldheden voorkomen bij een noodopvanglocatie voor asielzoekers. In de directe omgeving mag niemand zonder geldige reden komen. En verder is een groot deel van Loosdrecht aangemerkt als veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen preventief fouilleren en auto's die de plaats binnenkomen controleren. Bij een anti-asielzoekersprotest werden gisteren vuurwerk en fakkels naar de opvanglocatie gegooid. En bosjes vlogen in brand en de relschoppers probeerden te voorkomen dat de brand werd geblust. Het RIVM doet nog DNA-onderzoek naar de wasbeer die maandag in Dordrecht opdook. Experts hopen zo te achterhalen waar het dier vandaan is gekomen. Wasberen mogen hier niet zijn, omdat ze een gevaar vormen voor kleine dieren. Sinds 2016 staan wasberen daarom op een zwarte lijst en mogen ze niet meer als huisdier worden gehouden. Pim Lemmers van de Zoogdiervereniging kan zich voorstellen dat de wasbeer uit het buitenland komt.
1: Wat ook wel eens gebeurt met wasbeer, wat zijn natuurlijk echt hele slimme beesten, is dat ze wel eens meeliften. En Dordrecht zit natuurlijk redelijk in de buurt van het havengebied. Dus wellicht is hij vanuit de VS op een boot meegekomen. Andere route zou kunnen zijn dat hij met een trein vanuit Duitsland is meegekomen. Want Duitsland is wel echt de hotspot in Europa op het wasberengebied.
0: De wasbeer was maandag aan het vroeten in het afval van een winkelcentrum in Dordrecht. Het dier is daarop doodgeschoten. Het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam wil het dier gaan tentoonstellen. Het kan nog wel enkele maanden duren voor het onderzoek van het RIVM klaar is en de Dordtse wasbeer is opgezet. Het weer vanavond en vannacht buien, met onweer ook mogelijk. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, in de middag opklaringen en de temperatuur komt dan uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Drechtstad FM. Enige.

0: Silhouette. Drechtstad FM. Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.
1: May we start?

Tijd om te starten, jawel. Silhouette 303, de A en de B kant. Carnaval des animaux, op zijn Frans. En we gaan een halve dierentuin laten passeren vanavond. Bon voyage, en dat doen we tot 11 uur met twee delen Silhouette. Van 13, 5, 20, 26 vanuit de studio in Papendrecht. Live wel te verstaan voor Drechtstad FM en Atos Radio. We gaan starten met een plaat, het album. Ja, tot mijn verbazing heet dit ook Atlantis. Ik heb afgelopen zondag een track gedraaid van de band Earth and Fire. Van het album Atlantis. Maar het is een Engelse band, Cats in Space. En heel toepasselijk gaan we luisteren naar Listen to the Radio. Veel plezier.

Ja, wat een mooi uithangbord is dit. Listen to the Radio, Cats in Space uit Engeland. Van het album Atlantis uit 2020. Vanavond veel dieren, waaronder deze katten uit Engeland. Een band die in Engeland maatloos populair is, maar hier in Nederland niet zoveel doet volgens mij. Ik hoor het sowieso niet vaak op de radio, helemaal niet. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Dat is een kwestie van smaak misschien. We gaan naar Canada en dat doen we met de band Heart uit, 1975. Luister naar Barracuda.

Niet stuk te krijgen, deze plaat uit 1977 was. Ik heb even nagekeken. En de band komt niet uit Canada, maar uit Amerika en de Verenigde Staten. De zussen Anne en Nancy Wilson met een hele goede backing. Het album heet Little Queen. Ja, een tijdloos nummer. Ik bedoel, of je dat nu draait of in 77, bijna 50 jaar geleden. Het klinkt als een klok. Daarmee is het inmiddels 9:15 op Trichstad FM Natos Radio. En je luistert naar Silhouette, zoals gebruikelijk op zondagavond hebben we een ander programma, Sound & Tracks. Op woensdagavond tussen 9 en 11. We gaan het over een andere boeg gooien. En dat doen we met een dame uit, Ierland volgens mij. Jeanette O'Connor. En die coverde flink aantal jaren geleden een nummer van The Animals. En daar zijn ze weer. House of the Rising Sun. Maar dat doet ze op een hele bijzondere manier.

0: Ja, dit is het origineel uiteraard. The Animals met Eric Burdon. Ja, legendarisch is het verhaal. Het is geen verhaal, het is echt gebeurd. Hij zou optreden in Amsterdam. Een paar jaar geleden. Treedt nog steeds op. En de man in kwestie had afgesproken dat er van tevoren een gage zou worden betaald. Nou, je raadt het al. Hij gaat het podium op en hij excuseert zich. En hij vertelt wat er aan de hand is. En vervolgens stapt hij het podium weer af. Einde concert en al die mensen konden dropen af vanwege een administratief foutje. Dat kan gebeuren, ook in Nederland. En daarvoor, ja, die vond ik misschien nog wel beter. House of the Rising Sun door Sinéad O'Connor. En dat komt van een album dat heet Thank You for Hearing Me. Met een hele jonge Sinéad O'Connor op de hoes. We gaan luisteren naar nu wel een band uit Canada, de band Saga. En daarvan heb ik een track gekozen van hun tweede album. Dat album dat heet Images at Twilight uit 1979. En daarvan hoor je Mouse in a Maze.
1: He's a mouse in a maze with it so many ways, but there's only one way to get out. He's a mouse in a maze with it so many ways, but there's only one way to get out.

Ja, je zal maar een nijlpaard in je zwembad vinden. Nou, de Sparks, die hadden dat probleem. Ron en Russell Mail van het gelijknamige album Hippopotamus. In het Frans is dat Hippopotam. En dan hebben we het over een nijlpaard in dit geval. Een album uit 2017 met de zeer herkenbare stemmen en ook de stijl van de band Sparks. Daarvoor Saga uit Canada met Mouth in the Maze van het album Images at Twilight uit 1979. En we gaan nu luisteren naar de band Duran Duran met één van, volgens mij was het tweede album. En dat album is hun doorbraak geworden, Rio Hungry Like the Wolf.

Onmiskenbaar het geluid van Guns N' Roses. Welcome to the Jungle Live 1992 vanuit Las Vegas. Het komt van een album dat heet Use Your Illusion. Daarvoor drie tracks van Carlos Santana met Bent van het album Moonflower uit 1977. En dat was ook live. Je hoorde achtereenvolgens Carnival, Let the Children Play en Jugando. Daarvoor Ruben, Heijn en Elephants. En we begonnen dit blok met Duran Duran met Hungry Like the Wolf van het album Rio uit 1982. Dan zit het eerste uur alweer op. En dan gaan wij straks door met het tweede uurtje op Drechtstad FM Natos Radio. Silhouette 303. Eens even kijken, wat hebben we opstaan? We gaan eruit instrumentaal met een band die ik denk ik hier nog nooit gedraaid heb. Spyro Gyro. En het nummer wat je gaat horen komt van een album dat heet Carnival. Het nummer Awakening. Tot straks.

0: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
1: Drechtstad FM. Enige.

Silhouette. Rechtsstad FM. Aan de hand van een willekeurig gekozen thema worden de contouren zichtbaar van een nieuwe dag. Silhouette, een muziekprogramma van vandaag. Terugblikken op toen met het zicht op morgen. Iedere woensdagavond van 9 tot 11. Samenstelling en presentatie, Koos van Wijngaarden.

Fraaie muziek van Patrick Moraes uit 1978. Jungles of the World van zijn album Patrick Moraes. Zijn derde soloalbum. Meneer die goed is op toetsen. En hij heeft in Yes gezeten. Hij heeft bij de Moody Blues gespeeld. Hij heeft voor die tijd ook nog in prog bands zijn diensten bewezen. Ja, prachtig materiaal in ieder geval. Hier op Drechtstad FM en Atos Radio. Daarvoor een voorstuk van Animals van de band Pink Floyd uit Engeland. De remix van Animals. Het oorspronkelijke album komt uit 1977 en wat je hoorde is een remix uit 2018. Helemaal opgepoetst en zeer de moeite van het luisteren waard. Daarmee zit bijna de helft van de tweede uur er alweer op van Silhouette 303. De B-kant in het kader van Carnaval des Animaux. Nou, dat carnaval en die dieren, dat gaan we bij de volgende plaat in ieder geval duidelijk aantonen. In 1974 kwam Roger Glover op de proppen met een soloalbum. De bassist van Deep Purple. Totaal andere muziek. Filmisch. Hij huurde of hij vond zijn collega bereid om te zingen. Dat is Ronnie James Dio. Een hardrock zanger. En die deed dat fantastisch. Ik ga niet dat hele bekende nummer draaien. Ik ga wel draaien Homeward. Hier is Roger Glover.

Als je je afvraagt, waar ken ik dit van? Nou, ik zat ook even te denken, maar goeie genade. Wat een fantastische versie is dit. Cats in Space, No Regrets van de Walker Brothers uit de Verenigde Staten, jaren 70. En deze komt van het album Time Machine 2024. Prachtig, prachtig, prachtig. Boudewijn de Grote voor het land van Maas en Waal. Voor de overlevende heet het album. En daarvoor Roger Glover en Ronnie James Dio met Homeward van het album The Butterfly Ball and Grasshopper's Feast. Dan gaan we even terug naar 1966. Jawel, dat doen we met de Beatles. En daarvan draai ik uit het album Revolver draai ik een, ja, eigenlijk een nummer wat me nooit is opgevallen. Maar ja, typisch Paul McCartney. Met een heerlijk nummer For No One, The Beatles.

Monkey Time Tonight. Jawel, daarmee gaan we bijna een punt achter zetten, achter deze uitzending. Dat waren de Tubes featuring Martha Davis en Outside Inside heet het album 1983, The Monkey Time. Daarvoor Elton John met Crocodile Rock live at Madison Square Garden. Daarvoor Camel met Captured van het album Nude uit 81. En daarvoor The Gorillaz en On Melancholy Hill. 2010 Plastic Beach heet het album. Daarmee, helaas zit er nog eentje aan te komen. Nou, laat ik die gelijk maar even instarten. Daar is die. Ja, daar gaan we. Dit was de uitzending Carnaval des Animaux van 13 mei 2026. 303, een A en een B kant. En deze is ook niet stuk te krijgen natuurlijk. Wat moet ik er verder aan toevoegen? Volgende week weer een nieuwe aflevering van Silhouette 304 met een nieuw thema, nieuwe muziek met dezelfde presentator. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: nieuws van 11 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag het preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.
2: Oh yeah, jouw stad, jouw radio.
0: De late avond.

0: Je kent ze van natuurlijk een Horse with No Name. Maar deze is minstens zo bekend en minstens zo mooi voor aan het begin van een show. Je hoorde Ventura Highway.
1: Op middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen.
0: Fijn dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Hartstikke goed. Zo tussen al het Eurovisie Songfestival geweld. En wij gaan weer iets anders doen dan dat. Hè. Wij gaan lekkere muziek voor je draaien. Een beetje ontspannen muziek voor aan het einde van de dag. En we hebben natuurlijk een paar interessante onderwerpen met je te bespreken. Dus dat gaan we ook doen. We gaan het straks hebben over Ik sta klaar om je visie tot leven te brengen. Dat klinkt heel spannend. En misschien is dat het ook. Je hoort het zo meteen hier in de show. De column van Han van der Horst. Hij gaat er lekker tegenaan vandaag met razernij. En waar zou dat nu weer over gaan? Nou, je weet het. De columns van Han van der Horst. Als je een vaste luisteraar bent van deze show al een jaartje of 10. Dan weet je dat dat best wel in orde komt met zijn verhalen. En tenslotte gaan we het hebben over een tentoonstelling hebben. De Odyssey. Wat kun je er zien? Waar en waarom moet je er echt naartoe? Je hoort het allemaal hier in deze mooie aflevering van De Late Avond.

0: Prachtige muziek van Neil Diamond, natuurlijk hier in de show. Je hoorde Play Me and Ervoor, Kelly Clarkson natuurlijk. En Because of You. Tijd voor ons eerste onderwerp in de show. Eerst mijn collega Herman de Bruin.
1: Ik ga praten met Joke Bakker. Ze is oprichter en directeur van Open Art Exchange. En daar vindt een bijzondere tentoonstelling plaats. Joke, welkom.
2: Dankjewel. Ja.
1: De Odyssee, wat moeten we ons daarbij voorstellen? Want zo heet het, hè?
2: Ja, het is eigenlijk een beetje een soort knipoog. De echte inspiratie kwam eigenlijk van een boek, De Alchemist, van Paulo Coelho. En dat is eigenlijk een fabel die eigenlijk gaat over dat iemand zijn destiny moet vinden in zijn leven. Het gaat over een jonge herdersjongen die dan in Spanje ergens is en die dan in Marokko terechtkomt op zoek naar treasure en leert hoe die zeg maar de voortekenen van zijn leven moet lezen om dicht bij zichzelf te komen eigenlijk. Om

0: Of nog wel figuratief. Ja. En dan hebben we een hele bijzondere vrouwelijke kunstenaar uit Benin. Daar ben ik in het voorjaar geweest. En dat is een kunstenaar die heel veel invloeden ook heeft vanuit Marokko. Waar ze 4 jaar een kunst- en designopleiding gedaan heeft in Rabat. En dat zie je ook echt terug in haar werk, wat toch wel bijzonder is. En zij maakt semi-abstracte schilderijen die ze mixt met figuratieve, bijna stripverhalen die er tussendoor lopen in zwart-wit. Over rituelen van het Gani Festival. En dat is een festival in Noord-Benin. Van de zogenaamde horsemen. Dus de paardenvolk. Ja. Uit het Noord-Benin. Waar zij ook gerelateerd is. Haar naam is Prinses Kirat. Maar zij is ook een prinses in die stam. En zij is zelf op zoek gegaan naar de roots van haar vader. Dus naar haar familie die daar vandaan komt. En ze heeft dat verhaal, dat heet de Gani Codex, heeft ze dat genoemd. Zij is zelf ook geïnitialiseerd in die stam. Een jaar geleden of zo. Dus ze is zelf eigenlijk een soort persoonlijke reis naar haar eigen verleden gaan maken. En haar eigen roots. En daar heeft ze dus werk over gemaakt dat heel indrukwekkend is. En dan hebben we een derde. En dat komt ook eigenlijk uit mijn laatste reis naar Togo. Richard Laté, Lost in Body. Mm-hmm. En dat is een kunstenaar die maakt abstract werk. Maar waar je enorme landschappen of dingen... Je kan er verschrikkelijk veel in ontdekken. En die is heel erg bezig met zijn zoektocht naar... Wat nou de connectie is tussen de mens en de natuur. De mens en het universe.
1: Maar dat is ook een soort reis dus.
0: Ja, is ook een soort reis voor hemzelf om dat te ontdekken. En hij doet dat ook op een bijzondere manier. Want hij heeft al die schilderijen gemaakt met zijn handen. Dus hij gebruikt niks anders. Maar dat zie je niet. Hè? Het is helemaal geen vingerverf of zo. Ziet het helemaal niet uit. Nee. Het zit eigenlijk heel gedetailleerd zelfs.
1: Maar hij gebruikt geen penselen, kwasten.
0: Hij heeft dat allemaal met zijn handen gemaakt. En het zijn echt prachtige schilderijen. Ja. We hebben kleine schilderijtjes, maar ook een paar grotere. Ja. En dat is ook op een heel ander niveau naar dat onderwerp kijken.
1: Ja, maar het is in ieder geval allemaal hedendaagse Afrikaanse kunst. Want daar zijn jullie als Open Art Exchange in gespecialiseerd, hè?
0: Ja.
1: Maar deze tentoonstelling is kort geleden open gegaan, hè?
0: Ja. Ja.
1: Tot wanneer loopt die?
0: Tot half juni.
1: Als mensen die reis willen meemaken, dan kan dat?
0: Dit... We zijn meer dan welkom. Ja. We zijn... In principe geopend elke woensdag tot en met zaterdag tussen 10 en 5. Mm-hmm. Op Hoogstraat 85 in Schiedam.
1: Dan is het
0: tegenover het museum.
1: Ja, je zit in het museumkwartier, zeg ik wel eens.
0: We zitten naast de achteringang van het Genevemuseum en schuin tegenover het Museum voor de Hedendaagse en Moderne
1: Dan is het museumkwartier een hele mooie naam om dat te onthouden, denk ik. Kijk ook even op de website.
0: www.openartexchange.com.
1: Joke Bakker, oprichter en directeur van Open Art Exchange. Dankjewel voor het gesprek. Drechtstad FM. Eén

de mooiste nummers hoorde je van Julie en Claire hier bij De Late Avond. En Alex Warren hoorde je ook nog even mooi met Fine Place to Die. Nou, dat moet je vanavond maar even uit je hoofd laten, lijkt mij. Straks, over een paar minuten, een mooie column van Han van Oorst. Han van Oorst maakte zich weer eens kwaad over lokale potentatenpraatjes. Die permanente bewoners van vakantieparken op straat willen zitten. En dat in een tijd van razende woningnood. Je hoort het over een minuut of vijf na deze van Blondie, Rapture.

0: Lieve mensen, de regelneven van Dordrecht hebben het in hun verschrikkelijke kantoor weer op de heupen gekregen. Stadsspionnen stelden vast dat in het vakantiepark de Biesbos maar liefst 152 chalets permanent bewoond zijn. Deze misstand kon natuurlijk niet geduld worden. De gemeente gaat handhaven. Op het stadskantoor vindt men blijkbaar dat er niet genoeg daklozen zijn. Het is die lokale potentages niet in hun hersens te stompen. Er heerst in Nederland sinds een jaar of 10 een ongekende woningnood. En die overtreft in een aantal opzichten het gebrek aan huisvesting in het half verwoeste Nederland van 1945. Dat is voornamelijk te danken aan overheidsmaatregelen. De laatste is een poging om de stijging van de huren te dempen, die er alleen maar toe heeft geleid dat het aantal huurwoningen afneemt. En dat terwijl door strenge regels steeds minder mensen in aanmerking komen voor een hypotheek, als er al wat betaalbaars te koop is. En door allerlei wanbeleid rond stikstof kan er veel te weinig worden gebouwd. Bovendien grossieren gemeentes in voorschriften en procedures. Dit alles leidt ertoe dat het vergunningentraject voor bouwprojecten wel 10 jaar kon duren. Daarom, Dordtse lomlullen, wonen er zoveel mensen noodgedwongen op vakantieparken. Denk niet dat ze dat uit vrije wil doen of om jullie dwars te zitten. Ik heb zelf een tijd zo'n chalet bezeten. In oktober sloot ik dat voor maanden af, omdat het in herfst en winter echt niet behagelijk was. Maar als ik toen dakloos was geweest en geen woning bezette, had ik God op mijn blote knieën voor die houten optrek gedankt. Nu zal straks de goede gemeente wel worden getrakteerd op allerlei onzin over criminaliteit, prostitutie en overbewoning door buitenlandse arbeiders. Maar daar gelooft die goede gemeente al lang niet meer in. Tenminste, het gedeelte dat hersens heeft. Hebben ze in Dordrecht bij de gemeente niks anders te doen? Zijn er geen hogere prioriteiten? Ja, het kan wel wezen dat de stad 5 jaar geleden al heeft gewaarschuwd. En als het stadskantoor echte huisvesting kon aanbieden aan die 152 misdadige permanente bewoners van een chalet, dan was het misschien wat anders geweest. Maar ze zullen wel stuk voor stuk zelfredzaam worden verklaard. Er zijn zeker Dordtenaren die asielzoekers van dit alles de schuld willen geven en niet de harteloze en wereldvreemde bestuurders. 125 jaar geleden of daaromtrent zei de Duitse politicus August Bebel: antisemitisme is het socialisme van de domkoppen. Tegenwoordig kunnen we zeggen: vreemdelingenhaat is het socialisme van de domkoppen. Zo ligt het ook in Dordrecht. De woningnood wordt door de overheid gecreëerd. Laat ik dat nog maar eens herhalen. Zo, genoeg gescholden. Deze voor het moment zo verkeerde beslissing dient op de agenda te komen van de onderhandelaars voor een nieuw college. Dat wordt waarschijnlijk nogal gedomineerd door rechtse partijen, maar één daarvan, de VSP, mikt sterk op woningbouw. Het lijkt me dat de vaste bewoners van de chalets slechts de aanzegging mogen krijgen om op te krassen als er daadwerkelijk alternatieven voorhanden zijn. De handigste manier om dat aan te pakken is het gedoogbeleid nog eens 5 jaar voort te zetten en dan verder te zien. Al het andere zou wanbestuur zijn. Het is te hopen dat de VSP zich hiervoor sterk maakt en zich niet te veel concentreert in die onderhandelingen op het anti-AZC-beleid, want dat is ook een zeer belangrijk kenmerk van deze partij. Dan zullen hun woningbouwplannen waarschijnlijk als luchtfietserij worden afgedaan of in ieder geval ergens prioriteit 4 of 5 worden. Het is een afschuwelijke tijd. Dat zult u met mij eens zijn. En nou, razernij.
1: Drechtstad FM. Enige.

Ze hebben inmiddels een nieuwe single, de liedje van Replay, Me Lobby You. Maar dit is een mooie oude, uit 2000, zo lang geleden alweer. En Kom Dan Maar Bij Mij. En de nieuwe single samen met Gordon. Verder hoorde je wat razernij hier bij de late avond. Dus ook wel weer interessant. Straks gaan we praten met Sylvia van Dijk. En ja, zij staat klaar om je visie tot leven te brengen. Mijn hemel, wat betekent dat? Je hoort het straks natuurlijk in een gesprek hier bij de late avond met Herman de Bruin. Maar voordat het zover is, nog een mooie van

0: Ik ga praten met Sylvia van Dijk en die doet iets met handschriften en met schrijven. Sylvia, welkom overigens.
1: Dank je wel.
0: Schrijven is iets wat niet zo vaak meer voorkomt, hè? Maar jij bent daar, je hebt daar een kunst van gemaakt.
1: Ja, ik doe mijn best. Ja. Ik ben kalligrafe geworden. Ik ben basisschoolleerkracht, kalligrafe en graveur.
0: Basisschoolleerkracht kalligrafie. Kalligraveur? Maar dan geef je daar dan les in op school?
1: Ja, soms wel. Ja? Zoveel mogelijk. Ja, het zijn echt twee aparte beroepen. Maar ik vind het ook heel leuk om de kinderen in mijn klas kalligrafieles te geven. En ze te laten zien dat er nog meer is naast blokletters en het verbonden schrift.
0: Ja, want dan denk ik, ja, kinderen leren toch aan elkaar te schrijven op school. Als
1: Zeker.
0: Ze dat al leren, nog leren tegenwoordig. Want ja. Het staat wel onder druk, het schrijven.
1: Basisscholen mogen kiezen of ze kinderen de blokletters aanleren of het verbonden schrift. Onze school heeft gekozen voor het verbonden schrift.
0: Ja, ja.
1: Maar ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om de namen van de kinderen op de schriften te schrijven. In het Italiaans schrift. Dat is bijvoorbeeld een 17e eeuw schrift. En dan staan er rare letters tussen. En dan zegt ze, juf, maar wat staat hier? Ik zeg, nou, dit is jouw naam. Zo schreef ze het in de 17e eeuw. En dat is wel ontzettend leuk. En de kinderen gaan er ook zelf om vragen. Want wij maken bijvoorbeeld altijd verjaardagskaarten voor de kinderen. En dan schrijf ik de naam van de kinderen erop. En dan teken ik er wat bij. Ja, en tegenwoordig vragen ze al van, juf, ik wil graag mijn naam in een middeleeuws schrift. En ik hou van roze. Dan denk ik, oké, top. Nou, en dan weet ik precies hoe ik zo'n verjaardagskaart moet maken.
0: Daar kan je aan voldoen om dat voor elkaar te krijgen.
1: Ja.
0: Ik denk meteen bij die handschriften een gotisch schrift. De Duitse handschrift.
1: Ja,
0: wat ook bijna niet te lezen is.
1: Nee, kalligrafie vergt wel echt een bepaalde manier van kijken. Want vroeger schreven ze sommige letters echt heel anders dan dat wij het nu schrijven.
0: Ja.
1: En ik vind met de kinderen in de klas, ja, dan kan je alle letters gaan schrijven op de manier dat zij het herkennen. Zodat het voor hen herkenbaar is. Maar ik denk dat het leerzamer is om bijvoorbeeld er eens een keer een 19e eeuwse Z doorheen te gooien. En dan zeggen ze, hé juf, wat heb je mijn naam raar geschreven? En dan zeg ik, ja, zo schreven ze in de 17e eeuw in Engeland schreven ze zo een Z. En de Italianen en de Fransen schrijven nog steeds zo. Wat vind je ervan? Ja, wel een rare letter. Ik zeg, maar zou je hem ook mooi kunnen vinden? Ja, maar zou ook wel mooi kunnen zijn.
0: Ja.
1: En dat is leuk. En zo kom je tot een gesprek over letters.
0: Ja.
1: En ja. Dat kind zal nooit meer vergeten dat je een zet ook op die manier kunt schrijven.
0: Ja, en het geeft ook een stukje geschiedenis
1: Zeker.
0: Weer, denk ik.
1: Zeker, ja.
0: Is het een vak op school dan, dit wat je nou benoemt?
1: Handschrift is een vak. En wij werken met schrijfmethode Klinkers. En die heeft als elke achtste les is een creatieve les. Dus dan laat je kinderen zien dat er wat je eigenlijk allemaal met handschrift kan doen. En dan kun je natuurlijk de les uit de methode pakken. Maar ik heb een heel arsenaal aan pennen. Dus die komen dan mee naar school. En dan gaan wij dus echt met de kroontjespen en inkt aan de slag. Of met de buitelpen. Ja, dat is ontzettend leuk.
0: Dat is wel een apart ding, want je zou denken, we gaan met z'n allen bowlen. Maar je kan ook met z'n allen kalligraferen dus.
1: Zeker, en volgens mij is dat veel ontspannender.
0: Oké, wat is er ontspannender aan dan? Want met die ballen gooien is er ook ontspanning, of niet?
1: Ik denk dat dat voor sommige mensen heel ontspannend zou kunnen zijn. Maar ik heb wel ervaren dat kalligrafie echt een soort meditatieve, ontspannende werking heeft. Als ik letters schrijf, dan ben ik dus echt totaal gefocust op de letters en op de inkt die uit mijn pen vloeit. Ik zorg dat ik bij elke lijn omhoog inadem en bij elke lijn omlaag uitadem. En daardoor vertraagt mijn ademhaling en mijn hartslag en word ik helemaal ontspannen.
0: Ja, een soort zenmethode zou je
1: Zeker.
0: Bijna zeggen.
1: Ja, en dan als de sessie is afgelopen, hou je er nog iets moois aan over ook.
0: Ook dat nog, ja, inderdaad. Dan hoef je niet je matje op te rollen, maar dan doe je het met andere dingen.
1: Nee, dan moet je pen even afvegen.
0: Waar kunnen mensen dat vinden als ze zeggen, nou, daar wil ik toch wel eens wat meer over weten?
1: Nou, sowieso gebruik ik Instagram als mijn portfolio. En op Instagram ben ik te vinden als de schoonschrijfster aan elkaar. En mijn website is www.deschoonschrijfster.nl. En daar vind je allerlei informatie over mijn workshops, mijn klanten en wat ik allemaal nog meer doe.
0: Sylvia van Dijk, Je staat klaar om iedereen te helpen en je visie tot leven te brengen, heb je zelf gezegd ergens. Ja. Dus dat is iets wat je allemaal doet en voor mensen heel graag. En als dat rust brengt, dan zou dat heel mooi zijn natuurlijk voor de mensen ook van dat zen-methodiek waar ik je net over sprak natuurlijk. Dankjewel voor het gesprek en heel veel succes met wat je allemaal doet.
2: Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen.

van Rod Stewart hier in de show. Forever Young. Een van zijn laatste echt grote hits, hè? Aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap weer. Fijn dat je erbij was. Morgen, natuurlijk weer een late avond. Dan zit hier Bert de Wolf. Luister dan vooral weer, want dan maken we het weer gezellig. En hebben we ook een aantal leuke onderwerpen te bespreken. Dus, stay tuned. Ik wens je nog een mooie nacht voor zo meteen als je gaat slapen. Wel trusten. En als je gaat werken en blijft werken, in dat geval wens ik je natuurlijk een hele mooie nacht. En een goede wacht. Ja.

0: 12 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Drechtstad FM. 1 radiostation voor Dordrecht en Papendrecht. Op 95.7 en 105 FM.

Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. Twee huizen hebben nu schade. De bewoners van één ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreerden weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeren heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt het samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: van 2 uur.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. De dakbrand aan de kraanbaan in Alblasserdam is toch geen dakbrand, zegt de brandweer. Experts van de brandweer ontdekten dat in de kruipruimte van een huis isolatiemateriaal was weggebrand. De rook ervan is via de tussenmuren naar boven geleid en daar uit het platte dak gekomen. Daardoor leek het op een dakbrand. Ondertussen heeft de brandweer wel een deel van het dak moeten slopen. 2 huizen hebben nu schade. De bewoners van een ervan moeten vannacht ergens anders slapen. De Hondius komt maandag aan in Rotterdam, zo verwacht de rederij. Het schip krijgt een plek op de Maasvlakte. Het schip is grotendeels geëvacueerd na de uitbraak van het Hantavirus. Aan boord waren 3 mensen overleden aan de gevolgen van het virus. Er zijn nu nog 27 mensen aan boord. 2 van hen zijn specialisten van het RIVM die de bemanning in de gaten houden. Vooralsnog is nog niemand van de huidige opvarenden ziek geworden. Eerder was er sprake van dat de Hondius dit weekend al zou arriveren, maar het schip vertrok later dan gepland uit Tenerife vanwege het slechte weer. Als iedereen van boord is, wordt het schip gedesinfecteerd. Tientallen mensen demonstreren weer in Loosdrecht tegen de noodopvang van asielzoekers in het gemeentehuis. Vanwege een noodverordening staan de betogers nu niet bij de opvang, maar een stuk verderop. De gemeente Weidemeer heeft bepaald dat mensen alleen bij het gemeentehuis mogen komen met een aantoonbaar redelijk doel. Verder geldt een samenscholingsverbod in Loosdrecht en de politie mag er preventief fouilleren. Gisteravond liep een demonstratie voor de opvang nog uit de hand. Het weer vanavond en vannacht buien met onweer. Het koelt af tot 6 graden. Morgen in de ochtend nog buien, maar in de middag zijn er opklaringen. De temperatuur komt morgen uit op 13 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.